0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Zomeren, Noord-Brabant, heeft de politie geschoten bij een aanhouding. Agenten hadden een melding gekregen over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. Eenmaal ter plekke schoot een agent als waarschuwing een paar keer in de lucht. Er vielen geen gewonden. Journalisten van CNN mogen vandaag niet mee met president Trump in de Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Dat is normaal wel gebruikelijk, zodat ze verslag kunnen doen van uitstapjes van de president. Trump weigerde deze week de journalisten van CNN ook al toegang tot het Witte Huis, maar hij werd door een rechter teruggefloten. De grootste bank van Italië is opgelicht voor 96 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als mensen in de top van het bedrijf. En ze gebruikten het ook om stemmen na te bootsen. Een andere topman trapte erin en maakte geld over. Een deel daarvan is terug, maar er ontbreekt nog altijd 36 miljoen euro. Geen Geertruida zondag bij...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Opnieuw worden CNN-journalisten geweerd door president Trump. Dit keer mogen ze niet mee met het presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Normaal gaan journalisten mee met het vliegtuig om verslag te doen. Het is opvallend, want eerder deze week werd Trump door een rechter teruggefloten om het weigeren.

0: huis uit omdat er iemand in de wijk ernstig in de war was. En Europese landen moeten zich veel beter gaan voorbereiden op de komende winter. Want gas en stroom zijn door de Iran-oorlog veel duurder geworden. En de EU zit nu in een energieprijscrisis. Dat zegt de eurocommissaris van Energie. Hij tipt dat landen bijvoorbeeld moeten kijken hoe ze het energieverbruik terug kunnen schroeven. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het voorstel van Iran om de straat van Hormuz snel weer te openen wordt niet met open armen ontvangen door president Trump. Iran wil de straat van Hormuz openen als Amerika oliesancties opheft en stopt met de Iraanse havens te blokkeren. Maar Trump zou tegen zijn mensen gezegd hebben dat hij in november Iran weer wil bombarderen. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten en ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, schrijft Trouw. In Hengelo kan het de komende dagen nog stinken. Dat deed het

0: Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM.

0: onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk op de A76 vlakbij het Limburgse Schinnen is een dode gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de politie is het slachtoffer door meerdere auto's geraakt. De snelweg is dicht voor onderzoek. President Trump weigert opnieuw journalisten van CNN. Dit keer mogen ze niet mee aan boord van het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, terwijl dat normaal wel gebruikelijk is. Eerder deze week werd Trump nog door een rechter teruggefloten nadat hij journalisten van CNN en andere media uit het Witte Huis had geweerd. Een grote bank in Italië is opgelicht voor bijna 100 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als een van de bazen van de bank. Ook gebruikten ze stemvervormers om een ander directielid om de tuin te leiden. Na de fraude is het de bank gelukt om een deel van het geld terug te halen, maar 36 miljoen is nog altijd weg. En het Surinaamse elftal is goed begonnen aan de Nations League. Ze versloegen Honduras met 3-2 en staan daardoor meteen bovenaan in hun pool. Gisteravond speelde België voor het eerst met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En dat ging voorspoedig. De Belgen wonnen met 2-0 van Italië. En dan weer van Weer Online. In het noorden en westen kan het nog wat regenen. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag op meer plekken zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
1: Van Wijk, van Wijk, van Wijk, van Wijk.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Koop zondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehuis Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehuis Render in Alstetten, bij de kerk.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Bij Schinnen werd iemand aangereden door meerdere auto's. De politie zoekt uit hoe het zo mis kon gaan en houdt voorlopig rekening met meerdere scenario's. Vanwege het onderzoek is de weg voorlopig dicht. Er is oneenigheid binnen de regering rond het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat bij wet laten verbieden. Maar D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters, schrijft Trouw. Omdat ook een Kamermeerderheid het VVD-plan steunt, is de kans groot dat het verbod er komt. Iran heeft Amerika een

0: ongeveer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP Nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vet. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zware ongeluk op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij Schinnen door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en houdt voorlopig meerdere opties open. Wie camerabeelden van het ongeluk heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties, schrijft Trouw. Zoiets is niet normaal in een rechtsstaat, vindt de partij. D66 is tegen een verbod, net als burgemeesters. Toch lijkt het plannen te halen omdat een kamermeerderheid het steunt. De Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen. Het regent al dagenlang heel hard en door de rampenstatus kan de overheid lokale organisaties tot actie laten overgaan. Door het noodweer zitten mensen vast in ondergelopen huizen. Ook veel andere gebouwen in de stad staan onder water. En mensen in Hengelo zitten nog wel een paar dagen in de stank. Er wordt sinds gisteravond over geklaagd. De geur komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een vieze geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar zorgt dus nog wel even voor wat hinder. En dan weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Dom's Dinner en DNA.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen, hartelijk welkom. Dit is wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Zoals te doen gebruikelijk iedere zaterdag en ook zondagochtend. Tot 10 uur kijken we terug op de meest opvallende en meest leuke fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. En dat doen we ook voor deze zaterdag. Het is 26 september, mensen.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Even wat historische feiten voor deze zaterdag, de 26e. Want vandaag, in 1969, brengen de Beatles hun iconische album Abbey Road uit. Een album dat snel uitgroeit tot een van de meest geliefde platen in de popgeschiedenis. Ja, die legendarische hoesfoto, hè, waarop de vier bandleden over het zeebergpad bij Abbey Road Studios lopen, is even legendarisch geworden als de muziek zelf. Abbey Road was een van de laatste gezamenlijke projecten van de Beatles voordat ze als band uit elkaar gingen. Vandaag dus in 1969, de lancering van het album Abbey Road.
1: Vandaag, de dag dat.
0: In 1973... de Concorde, u weet wel dat snelle vliegtuig zijn eerste transatlantische vlucht maakte. En daarmee begon het tijdperk van de supersonische passagiersvervoer. Ja, dit baanbrekende vliegtuig kon met dubbele snelheid het van het geluid reizen. Waardoor het mogelijk was om binnen enkele uren van Londen naar New York te vliegen. Het vliegtuig werd het symbool van technologische vooruitgang. En ook luxe. En geliefd bij voornamelijk beroemdheden en zakenreizigers met veel geld. Hoewel de Concorde in 2003 met pensioen ging, blijft het een icoon van luchtvaartinnovatie. Zeker vandaag in 1973 de eerste transatlantische vlucht van de Concorde. Zomaar wat historische feiten waar je wellicht je voordeel mee zou kunnen doen op deze zaterdag. Zijn er nog zaken waar we aan moeten denken vandaag? Ja mensen, het is vandaag Werelddovendag. Internationale dag ter uitbanning van nucleaire wapens. Het is ook internationale dag van de anticonceptie. Het is de Europese dag van de talen. En ja, mensen, het is alweer de vierde zaterdag van september. En dat betekent dat het vandaag

0: Katy Perry en Last Friday Night op Twente FM. En daarvoor die legendarische band Toto en Rosanna uit de jaren 80. Dit is Twente wordt wakker en we gaan terugkijken op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ja, mocht je morgenavond niks te doen hebben, dan is er wat interessants. Dat zijn namelijk de verbinders die richting Oldenzaal komen. Rob Urquhart en Joep van Deutenkom. Joep, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Aanleiding is de wereld om ons heen, geloof ik, hè?
3: Zeker, ja. Kijk, de wereld wordt er niet vrolijker op. Dus Rob en ik hebben ons bedacht, laten we onze talent eens gaan inzetten om de mensen met elkaar te gaan verbinden.
2: Ja.
3: En daar hebben we een heel theaterprogramma van gemaakt. En dat is een ontzettend leuk programma. En het werkt ook nog echt.
2: Ja, meen je dat? Gaan mensen hand in hand de zaal uit?
3: Nou, hand in hand is nog licht uitgedrukt. Het is echt, je maakt er een grapje van. Maar dit is gewoon echt wat er gebeurt. Wij horen gewoon ook na afloop vaak van de horeca, weet je wel, van nou, wat daar gebeurt in die zaal. Die mensen komen zo uitgelaten binnen. En wij krijgen ook vaak gewoon na afloop van de mensen, komen mensen ons gewoon een knuffel geven.
2: Ajoe, nee.
3: Ja, serieus, nee, ik heb toch al echt wel heel lange ervaring in theater. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.
2: Ja, dus, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, we moeten komen kijken natuurlijk, nou, maar wat is het geheim?
3: Kijk, ik ga niet allerlei voorbeelden geven, maar wat wij doen is eigenlijk op een hele slimme manier, een hele vrolijke manier vooral, allerlei hormonen opwekken. En in het begin dachten wij van, nou ja, dat is gewoon, we zeggen dat wel, maar het is gewoon een soort legitimering om leuke dingen te doen. Maar we zijn erachter gekomen dat het gewoon echt werkt. Dus dan heb je het over dopamines en oxytocine en endorfines. Dat zijn allemaal gelukshormonen, verbindingshormonen. En die, ja, daar zijn we de hele avond mee bezig. En dat heeft een enorm effect op de mensen.
2: Oké, wat bijzonder.
3: Ja.
2: Wat goed.
3: Ja, bijzonder, hè?
2: Ja, ja. Dat zouden we meer moeten doen in de wereld.
3: Vaak, ja, zeker. Ja. Wij maken natuurlijk vaker ook televisie met een wetenschappelijke ondergrond. Dus wij dachten, nou, laten we die wetenschappers gebruiken om mensen met elkaar te verbinden. En dat, ja, het werkt ontzettend goed.
2: Ja, wel.
3: Om een voorbeeldje te geven, dat als bijvoorbeeld mensen gaan zingen, dan in een koor, dus gezamenlijk gaan zingen, iets, als een kudde dier, zijn een kudde dier, als ze iets tegelijk doen, dan maak je gewoon endorfines aan. En het is een gelukshormoon. Dat is gewoon wetenschappelijk vastgesteld.
2: Okay.
3: En nou gaan wij niet zomaar zingen met de zaal. Maar we gaan wel iets heel speciaals zingen dan. En dat is ontzettend grappig. Maar we doen die dingen dus wel allemaal. En heel veel andere dingen. En dat, het is behoorlijk interactief ook. Dus mensen moeten ook wel meedoen. En dat gebeurt ook.
2: Ja, je moet niet met de handen over elkaar in de zaal blijven zitten, begrijp ik.
3: Ja, dat is gewoon niet zo leuk.
2: Dan kun je beter niet komen. Ja.
3: Nee, dan kun je beter niet komen. Maar het grappige is dat sommige mensen denken ook in het begin van, god, dan ben ik verzeild geraakt. Maar dan aan het einde zijn ze helemaal om.
2: Wat goed zeg.
3: Ja.
2: Wat leuk. Hey, goed. Welke mensen komen allemaal? Ook mensen die een beetje in de dip zitten? Ja, ik heb geen idee.
3: Alles komt. Het grappige is, af en toe zitten. We vragen ook na afloop soms aan de mensen van, nou, als je nog wat tegen ons wil zeggen, zeg dat even dan. En dan steken sommige mensen hun vinger op. En dan hoor je bijvoorbeeld iemand die zegt van, ja, ik kom eigenlijk altijd in mijn eentje in het theater, maar ik heb me nog nooit zo samengevoeld. Of een jochie van 14 die met zijn moeder mee moest en dacht van, ja, ben ik nou verzeild geraakt? Die het fantastisch vond. En mensen die zeggen van, nou, ik kwam mijn vrouw naar me toe, die zei, ja, ik heb geen idee waar ik naar heb zitten kijken, maar dat is precies wat ik nodig had.
2: Wat goed zeg.
3: Dus het zijn allemaal hele mooie, warme reacties. Ja.
2: De Verbinders, morgenavond in Stadstheater de Bond. Ja, het leukste is dat je hebt eigenlijk geen podium mee. Je loopt meteen van, zeg maar, de zaal het podium op in Stadstheater de Bond.
3: Wij doen niet eens, maar wij doen ook helemaal niet het licht uit in de zaal. Het licht blijft gewoon aan.
2: Ja, wat goed.
3: En wij staan al in de zaal als we beginnen. Zijn een beetje te kletsen met de mensen. Het is een totaal andere theaterervaring dan mensen ooit hebben meegemaakt.
2: Nou goed, morgenavond dus om 19:15 in de Bond in Oldenzaal. Met Rob en Joep van Deutenkom. Joep, dankjewel. Helder verhaal. Ik voel me nu al blij.
3: Dank voor de aandacht. Ja, oké, dankjewel.

0: dansbare klanken. Afkomstig van Womack & Womack. We gingen terug naar die rombruchte jaren 80 en Teardrops. In Twente wordt wakker waar het tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reinders met het streepnieuws komt eraan.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goede nieuwheden.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
17: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een fietser is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Almelo. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Koolthofsingel en de Laan van Indië. Het slachtoffer is met een Duitse traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. De politie zette de omgeving af en heeft direct onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Daarover zijn geen details bekendgemaakt. In 251 huurwoningen van Welbions in Hengelo is omstreden UF-schuim gebruikt voor isolatie. Daarbij kan formaldehyde vrijkomen. 6 woningen zijn onderzocht. In 1 daarvan werd een waarde boven de wettelijke norm gemeten. De bewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht. De afgelopen 6 maanden kwamen bij de GGD Twente 28 meldingen binnen van klachten als hoofdpijn, benauwdheid en branderige ogen. Volgens de GGD hoeven bewoners zich niet direct zorgen te maken. Wel wordt geadviseerd goed te ventileren. Wel bij ons gaat het schuim voorlopig niet verwijderen. En dan het weer. Vandaag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. En af en toe krijgt de zon ook wat kansen. De temperatuur ligt vandaag rond de 20 graden. En daarbij waait het nauwelijks.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

drukkende keks op Twente FM. En met hart en ziel. En daarvoor Rick Astley, de man die nog steeds optreedt. Whenever you need somebody. Twente wordt wakker. Straks weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Nu eerst de King of Pop. Hier is Michael Jackson. What a-

0: blijft fantastische muziek. Nog steeds om te horen. Michael Jackson was dat. Terug naar de 90s. En Earth Song. De Twentse Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Wij gaan naar de korte film. Altijd leuk natuurlijk. Naar het Koorts Festival. Eike Lukkemolen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo Wim.
2: Hoi. Hallo. Hoeveel korte films hebben we komend weekend? Of jullie zijn al bezig, hè? Gisteravond begonnen, geloof ik, hè?
3: Ja, we zijn gisteravond begonnen. We hadden de opening met een aantal korte films gemaakt van lokale talenten. En ook de uitkomst van ons filmkamp van afgelopen zomer. Dus we hebben daarna zijn we al meteen aan de start gegaan met films in Concordia en dus bij Sikkas. En nu vanavond en morgen de hele dag films. Dus er gebeurt van alles en nog wat.
2: Ja, de korte film, hè, daar gaat het om. Hoe lang mag de film zijn?
3: Maximum 15 minuutjes.
2: Oké. En dit zijn allemaal hobbyfilms? Of hebben we ook wel van professionals wat dingen binnen? Want heel veel mensen maken daar een hobby van, hè? Om een korte film, om daar in een, nou ja, inderdaad in 10 minuten het verhaal te vertellen.
3: Ja, nou, dit is echt... Wat het er zo leuk maakt aan Korts is dus dat het echt heel breed is. Dus we hebben echt filmmakers die zijn net begonnen en die zijn dan... Wees bespreken met een telefoon, dingen aan het opnemen. Maar we hebben ook mensen die al jaren bezig zijn in de filmindustrie. En echt wel op professioneel niveau gewoon korte films maken. Dat is een beetje zo'n soort van die mix die we bij elkaar gooien. Die het juist wel heel avontuurlijk maakt bij ons. Ja.
2: Ja, en als de film niks aan is, ja, hij is binnen 10 minuten, kwartier weer voorbij, hè, natuurlijk, kijken. Ja, dat scheelt alweer een hele hoop. Hartstikke mooi.
3: Hey, sommige films zijn maar een minuutje lang. Dus of twee of drie. Dus, okay. Dus het kan echt. Dus het hoeft niet 15 minuten te zijn.
2: Nee, nou, dat is heel mooi. Hey, hoe kunnen we dat allemaal gaan zien? En is er een bepaalde plek waar wij, zeg maar, nou, de ene film is daar, de andere film is, bij Concordia, wat je noemt. Hoe ziet dat schema eruit ongeveer?
3: Nou, het is een beetje, eerder was het een soort pingpong, eerdere edities. En dan ging je van de ene locatie en dan stopte de ene blok daar en dan ging je naar de volgende locatie. En dus dan liep je de hele tijd heen en weer. En nu hadden we zoveel films ingezonden en nu zijn sommige bloks zijn gewoon tegelijkertijd. Dus dan moet je dus kiezen, ga je bij Sikkas film kijken of ga je bij Concordia film kijken?
2: Oké, nou ja, die keuze moet je zelf maken. Ja, dat is duidelijk.
3: Ja, moet je zelf maken. Want, nou, je kunt op onze website, terecht, kortsfilmfestival.nl. En daar staat alle informatie ook op. Of bij Sikkas. En dan moet je dan keuze maken, ja.
2: Goed zo. Wanneer wordt de eerste film weer gestart vandaag? Hoe laat gaat het nog weer gebeuren?
3: 18:30.
2: Oké, ja. Dus we hebben nog even om te kunnen kiezen. Korts Festival.
3: Ja? Morgen ook heel leuk om te zien. Morgen hebben we de hele dag panels en gesprekken. Met onder andere dus lokale filmmakers. En mensen die gaan praten over de rol van AI in de creatieve filmindustrie. Oh, ja. Dus dat is ook heel leuk om te zien wat dat voor een impact heeft.
2: Nou, dat vind ik ook wel interessant, ja, moet ik zeggen. Wel gewoon een beetje beangstigend, maar dat is een ander verhaal. We gaan het zien. Kortsfestival.nl. Even googlen op Korts, dan komt het allemaal goed. Eike Lukkemolen, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. Volgens de Telegraaf gleed ze deze week in de buurt van een waterval uit en kwam ze op een rots terecht. De waterval is geliefd bij toeristen en die halen geregeld gevaarlijke toeren uit om bijzondere foto's te maken. Of dat nu ook gebeurd is, is niet duidelijk. Het minderheidskabinet praat vandaag verder met verschillende partijen over de begroting. Als Pro langskomt, dan zit ook meteen Volt aan tafel. De twee partijen hebben afgesproken dat ze alleen nog maar samen met het kabinet Jetten praten. Met die twee partijen erbij heeft de coalitie meteen een meerderheid. De A76 bij het Limburgse Schinnen is in noordelijke richting dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie zit nog met veel vragen en houdt voorlopig alle scenario's open. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. En modellen van OpenAI hebben geprobeerd de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Dat meldt de New York Times. De poging mislukte en OpenAI onderzoekt wat er is gebeurd. Andere media schrijven dat AI ook actief was op drie andere overheidssites in Amerika. En dan weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP Nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Justin Timberlake en Cry Me a River.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start naar het tweede gedeelte van de Twentse Ochtendshow voor deze zaterdag met Earth, Wind and Fire en Love Goes On. Zoals gezegd, deel 2, waarin we nog twee fragmenten gaan herhalen uit ochtendshows van de afgelopen week. Daarnaast kijken we naar het laatste nieuws uit onze regio. Rond 9:30 zoeken we contact met de nieuwsdesk van 1 Twente om van hen te horen wat het laatste nieuws is. Natuurlijk altijd zoals te doen gebruikelijk vakkundig gebracht door onze eigen Tanja Rijders. En natuurlijk het laatste weerbericht. Hoe ziet dat eruit? Zitten we toch nog een beetje in de nazomer? Straks alle details.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: So incredible, ze staan er zelf van te kijken. Ilse de Lange is hier.

0: muziek van Robin Schulz en All We Got. En daarvoor draaiden we muziek van Ilse de Lange. Een oude en ook weer een nieuwe, want dankzij TikTok is het weer een hit. So Incredible hoorde je in de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker. We gaan weer luisteren naar een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar het Oostfestival in Almelo. Milou, goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het Oogstfestival, dat heeft alles te maken met de tijd van het jaar natuurlijk, hè?
3: Zeker, we gaan weer het oogst, de oogst vieren van dit jaar.
2: En hoe is het met de oogst?
3: Ja, volgens mij wel goed. We hebben een mooie moestuin, hè, bij Doepark van de Haven. En daar gaan we dus aankomende zondag ook aardappels rooien om daar vervolgens patat van te bakken. Dus ik hoop dat er voldoende aardappels zijn.
2: Aardappels rooien in Almelo en daar gaan we patat verbakken. Dat hoort zich goed aan.
3: Ja, dat klinkt goed, hè? Ja, aankomende zondag hebben we dus het Oogstfestival. Van 11:30 tot 16:00 kunnen mensen bij ons langskomen in Doepark de Haven in Almelo. Er is muziek, er zijn kramen met streekproducten. En je kan dus ook je eigen patat gaan bakken.
2: Ja, ze zeggen dat die aardappelsteelt dat slecht is geweest dit jaar. Ik heb geen idee, hoor. Misschien is het ook wel reden om de patatprijs een beetje omhoog te drukken. Maar hoe staat het in Almelo?
3: Dat durf ik niet te zeggen, maar de patatjes zijn gratis. Nou, dus dat scheelt weer.
2: Oh, dan valt het allemaal wel mee. Ja, ik denk dat het ligt er aan de straat voor moes, weet je. Nou ja.
3: Nee. We hebben wel pannenkoeken waarvoor men dan moet betalen. En dat geld gaat dan ook naar Natuurhuis. Waar de verenigingen, de groene verenigingen in Almelo samen zitten. Dus ja, er is voor iedereen wel wat te doen.
2: Ja, maar het moet natuurlijk wel uit kunnen allemaal. En moet natuurlijk ook bekosteld kunnen worden. Want het is natuurlijk prachtige Natuurhuis en het hele gebeuren, hè. Te gek.
3: Ik vind wel, ja.
2: Ja, dat vinden de meesten, dus dat is heel mooi. Hey, wordt er ook iets met een sijs gedaan? Tenminste, als ik aan oogsten denk, denk ik aan een sijs en het platslaan van graan en dat soort zaken.
3: Ja, dat vroeg je me vorig jaar ook wel.
2: Oh, dat ben je, is het zo?
3: Ja, dat is het derde jaar dat we elkaar spreken. Vroeg je me vorig jaar ook, kon ik toen ook geen antwoord op geven. En ik heb in de tussentijd ook nog niks opgezocht over zijs. Dus ik kan het je nog steeds niet vertellen.
2: Okay, ja,
3: dat wordt niet gedaan.
2: Ik heb zoveel mensen aan de lijn, maar ik weet namelijk in Oud-Marsum of je vast doen ze het wel namelijk, weet je. Daar staan ze met die mattenkloppers op de graan te slaan. Ouderwets
3: werk. Dat doen we hier niet nu. Niet zondag.
2: We gaan patat bakken, hè, precies.
3: Gaan patat bakken. En er is van alles te kopen. En er is ook een schaapbedrijf. Willem Dijkema, onze klimaatburgemeester. Dus er is muziektheater. En het zonnetje schijnt met 22 graden. Dus ja, iedereen kom, gezellig.

0: De Supremes hadden in de jaren 60 een dikke hit met het nummer. En Phil Collins deed het in de jaren 80 nog eens dunnetjes over. En het werd ook een hit. You Can't Hurry Love van Phil Collins, zoals ik al zei. En daarvoor Sophie B. Hawkins. Een hit uit de 90s. En Damn, I Wish I Was Your Lover. De Twentse Ochtendshow. Straks weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows. En we hebben het weer. Nu het laatste nieuws. Hier is Tanja Reinders.
1: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
2: Van wij, van wij, van wij.
3: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstede. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
2: Van Wijk, van Wijk, van Wijk, van Wijk.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een fietser is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Almelo. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Koolthofsingel en de Laan van Indië. Het slachtoffer is met een Duitse traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. De politie zette de omgeving af en heeft direct onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Daarover zijn geen details bekendgemaakt. In 251 huurwoningen van Welbions in Hengelo is omstreden UF-schuim gebruikt voor isolatie. Daarbij kan formaldehyde vrijkomen. 6 woningen zijn onderzocht, in 1 daarvan werd een waarde boven de wettelijke norm gemeten. De bewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht. De afgelopen 6 maanden kwamen bij de GGD Twente 28 meldingen binnen van klachten als hoofdpijn, benauwdheid en branderige ogen. Volgens de GGD hoeven bewoners zich niet direct zorgen te maken. Wel wordt geadviseerd goed te ventileren. Wel bij ons gaat het schuim voorlopig niet verwijderen. En dan het weer. Vandaag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. En af en toe krijgt de zon ook wat kansen. De temperatuur ligt vandaag rond de 20 graden. En daarbij waait het nauwelijks.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Annie Lennox en Dave Stewart. Ze vormden de Eurythmics in de jaren 80. En dit was een van de vele singles, The Miracle of Love.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zoals te doen gebruikelijk aan het eind van het programma kijken we altijd even naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Om maar met deze zaterdag te beginnen. Ja, vandaag trekken er vrij veel wolkenvelden over het land heen en kan er zelfs een licht buitje vallen. Af en toe is er ook ruimte voor de zon, waarbij het zuidoosten van ons land het beste afkomt. Daar schijnt de zon het langst namelijk. Ja, de wind is matig van kracht en waait uit het noorden. En hierdoor wordt er tijdelijk wat minder warme lucht aangevoerd. En een graad of 20, 21 houdt het bij ons in de regio dan ook wel op wat de temperatuur aangaat. Op zich wel een ideale temperatuur voor wat buitenactiviteiten deze zaterdag. Kijken we dan naar zondag. Morgen ja, is er een mix van wolkenvelden en zon. En ja, op een enkel buitje na blijft het overal droog. Het wordt wel een warme dag. Met middagtemperaturen bij ons in de regio zo rond de 23 graden. Bij een matige zuidenwind. Ja. Maandag wordt het nog wel iets warmer dan de voorgaande dagen. Met 22 tot 24 graden op grote schaal. Nou, in de kustgebieden is het iets minder warm, met 19 of 20 graden. Mocht je naar de zee willen, dan ja, vest je mee, zeg ik. Naast zonnige perioden en wolkenvelden moeten we ook rekening houden met een paar buien op maandag. Het westen van het land maakt de grootste kans op de buien, dat is dan weer het goede bericht. En dan de dagen daarna, mensen, gaat u er maar even voor zitten, want ja, door de stevige zuidenwind wordt opmerkelijk warme lucht naar ons land toegevoerd. Op dinsdag kan het in een groot deel van ons land zelfs zomers warm worden. Met 24 tot lokaal 28 graden, mensen. Ja, gaat u er maar even voor zitten. De korte broek mag nog even weer uit de kast. En ook op woensdag hebben we nog met deze warme lucht te maken. En is het met 23 tot 27 graden vergelijkbaar warm. Bij de dagen is er een mix van veel zon, maar ook enkele wolkenvelden. Nou, en dan is de pret voorbij, als ik de weergoden moet geloven. Want vanaf donderdag gaat het weer veranderen. De kans op een aantal stevige buien neemt vanuit het westen toe. En deze buien verdrijven de warme luchtsoort uit ons land. We schakelen vanaf dan ook weer over naar een wisselvallig weertype. Waarbij geregeld buien voorkomen, maar ook is de zon geregeld te zien.

0: klanken van Becky Hill in Twente wordt wakker. En Outside of Love. We kijken op de klok. Het is inderdaad alweer de hoogste tijd voor het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Even kijken, want ik zoek het frituurvet op dit moment op. Want we gaan weer naar de kermis in de stad. Verdorie. Ja, beste mensen, daar gaat hij alweer, hè.

0: gaan naar de kermiskroket, beste mensen. Mocht je denken, waar gaan we heen? We gaan naar de kermiskroket. We gaan naar Rick Dubbeldam. Die is al op de kermis. Rick, goedemorgen.
1: Ja, Wim, goeiedag.
0: Ben je al op de kermis of niet?
1: Wij gaan er nu naartoe.
0: Oké, dat zijn goede berichten. Want het gaat weer gebeuren. De traditionele kermiskroket van de Leo Club. Vertel eens even.
1: Ja, zoals elk jaar, hè. Kroketten verkopen voor het goede doel.
0: Vorig jaar waren er dat bijna 15.000, volgens mij.
1: Nee, nog iets meer zelfs.
0: Wat zeg je? Ik weet het niet meer. Echt.
1: Richting de 19.000.
0: 19.000 kroketten, het is toch niet te geloven?
1: Ja. Nee, we geloven het zelf ook nog niet.
0: Nee. En elke keer weer zeggen we altijd, je kunt op een gegeven moment geen kroket meer zien natuurlijk. Goed, even terug naar de basis, want jullie zijn jaren geleden al begonnen als zijnde Leo Club met een standje op de kermis in Oldenzaal. Traditioneel kroketten verkopen om de kast te spekken, tenminste om daar leuke dingen mee te doen. Vertel eens even.
1: Nee, dat klopt. Want we zijn in principe een serviceclub uit Oldenzaal. Met jongeren van ongeveer tussen de 18 en 30, 35. En die zich inzet voor het goede doel. En de krokettenactie is onze grootste actie daarin.
0: Ja.
1: Dus verkopen we eigenlijk zoveel mogelijk kroketten. En de opbrengsten gaan dit jaar naar twee goede doelen. Kans voor een kind en Stichting Leergeld.
0: Altijd goed natuurlijk, hè? Ja, zeker. Dat zijn twee hele goede doelen.
1: Precies.
0: Voor de kids. En even over de kroketten. Die waren altijd een euro. Waren vorig jaar iets duurder geworden, volgens mij.
1: Ja, kijk, de inflatie speelt natuurlijk parten. Dus wij hebben twee, drie jaar geleden moeten aangeven dat een kroket 1,50 euro is geworden. In plaats van een euro. Ja, goed, bij de McDonald's zijn de euroknallers ook geen euroknallers meer.
0: Nee, dat snijden ze een stukje van de hamburger af.
1: Nee, precies. Dat is bij ons ook gebeurd.
0: Ja, nee, maar als je er nou, stel je nou, je maakt er 2 euro van, zou het dan minder worden, denk je? Denk niet.
1: Dat denk ik niet, maar wij moeten natuurlijk altijd vragen van, ja, is dat nodig? En daarvoor hebben we natuurlijk vergaderingen om dat te bespreken. Dus dit jaar is dat natuurlijk nog niet het geval geweest. Dus we houden het gewoon nog lekker bij 1,50
0: euro. 1,50 euro. Waar staat de stand?
1: Wij staan bij de bestemming. Dat is net aan de zijkant van het Marktplein in Oldenzaal. Daar staan wij eigenlijk voor de zaak. Dus daar kan iedereen ons vinden. En daarnaast lopen wij dit jaar voor het eerst ook met een mobiele kar. Dus lopen wij door de kermis heen.
0: Oké. Maar kunnen bedrijven ook bestellen? Was dat ook niet zo'n dingetje? Komen die dan 100 pakketten halen?
1: Ja, wij verzamelen om 10 uur straks. En wat we dan gelijk gaan doen is alle bestellingen klaarmaken voor het bedrijf. Dus eigenlijk voor de lunch.
0: Oké, dus, dat is goed.
1: We hebben er nu al 3.500 bijna klaarstaan. Bestelling. We moeten thuis aan de bak, zeg maar.
0: Ja. Kun je er nog vanaf blijven als je ernaar staat te kijken? Ja, die eerste kroketten lijken lekker, maar op een gegeven moment ben je er wel klaar mee, denk ik, toch?
1: Ja, op dag 1 pak je er meer als op de derde dag, zeg maar.
0: Dat lijkt me wel, ja. Goed zo. Hey, hele goede actie. Ik hoop dat jullie het record verbreken. Het geld komt alleen maar op de goede plek terecht. En hoe laat gaat die open?
1: Ja, wij zijn er vanaf 10 uur. En we zijn er tot eigenlijk middernacht.
0: Oké.
1: Vanaf vandaag tot en met maandag.
0: Goed zo. Nou, ik ga maandag even weer bellen. Want dat doen we traditioneel om te horen hoe het gaat met de kroketten. En wat de tussenstand is. En of we maandag in de middag nog heel veel kroketten moeten eten. We gaan er lekker van genieten. De Leo Kroket.

een van de laatste deuntjes voor vanochtend. Hij kwam van Simply Red en It's Only Love. Wij zijn er morgen weer, even na 8:00... voor wederom een nieuwe editie van Het Beste van Twente Wordt Wakker. Veel plezier met het Twente FM Weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten bij de kerk.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Limburgse politie is nog steeds druk met het onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A76 bij Schinnen. Daar werd vannacht iemand aangereden door verschillende auto's en hij of zij overleefde dat niet. Zolang het onderzoek duurt, blijft de weg richting het noorden dicht. De politie denkt vanmiddag meer info te kunnen geven. Op Sri Lanka wordt de dood onderzocht van een Nederlandse toeriste. De vrouw van 26 was samen met een vriendin bij een waterval toen ze uitgleed en op een lager gelegen rots terecht kwam, schrijft de Telegraaf. Haar lichaam is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in het Brabantse Someren. Er zou iemand bedreigd zijn met een vuurwapen en om de zaak onder controle te krijgen schoot een agent meerdere keren. Niemand raakte gewond. De regionale omroep schrijft dat de aanhouding in een huis was. En Henk Vrezer is zijn klus als bondscoach van Suriname meteen goed begonnen. Zijn ploeg won in de Nations League de uitwedstrijd tegen Honduras met 3-2. De beslissende treffer was een eigen doelpunt van Honduras. Dit jaar miste Suriname net aan kwalificatie voor het WK. En dan weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog, met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer. En dat was het ANP Nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM Weekend. Jasper

Inderdaad, het is zaterdag. Hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. Bluff en Nielsen openden de show Mannenharten. En inderdaad, zo is het van Love van Olivia, die hoorde je net. Zeg, er wordt natuurlijk gevoetbald. Er wordt gereest, Formule 1. En ik heb ook het divisieniveau hier uit de regio, de clubs. Welke planning is er gemaakt voor de wedstrijden van vandaag? Ik neem je straks allemaal mee. En natuurlijk heerlijke muziek, zoals je gewend bent van ons. En ik heb nog nieuws. Niet heel streekgebonden, maar wel heel leuk. En dat gaat over het ADE. Inderdaad, ik vertel je straks meer.

Bestel, Shut Off The Lights en Automatic van de Pointer Sisters hoorde je ook. Welkom op jouw zaterdag. Twente FM Weekend. Het is de 26e voor september. Dus ja, de tijd vliegt. Nog een paar dagen en dan is het kerst. Zo snel gaat het eigenlijk. Tears for Fears hoor je nu. Showing the Seeds of Love.

Cameron Witkamp, Kingdom of Fear, Tears for Fears hoorde je ook. Showing the Seeds of Love. En dan hebben we nog één plaatje in het voorprogramma van het Nieuws. Dat wordt gelezen door Tanja. En dit is Mea, All About the Money. En als je lekker blijft luisteren, hoor je zometeen ook Douwe Bob, Funny

0: het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een fietser is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Almelo. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Koolthofsingel en de Laan van Indië. Het slachtoffer is met een Duitse traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. De politie zette de omgeving af en heeft direct onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Daarover zijn geen details bekendgemaakt. In 251 huurwoningen van Welbions in Hengelo is omstreden UF-schuim gebruikt voor isolatie. Daarbij kan formaldehyde vrijkomen. 6 woningen zijn onderzocht, in 1 daarvan werd een waarde boven de wettelijke norm gemeten. De bewoners zijn tijdelijk elders ondergebracht. De afgelopen 6 maanden kwamen bij de GGD Twente 28 meldingen binnen van klachten als hoofdpijn, benauwdheid en branderige ogen. Volgens de GGD hoeven bewoners zich niet direct zorgen te maken. Wel wordt geadviseerd goed te ventileren. Wel bij ons gaat het schuim voorlopig niet verwijderen. En dan het weer. Vandaag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. En af en toe krijgt de zon ook wat kansen. De temperatuur ligt vandaag rond de 20 graden. En daarbij waait het nauwelijks.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Heerlijke plaats, Swedish House Mafia. In The Weeknd, Moth to a Flame. En de eerste na het streeknieuws, die was van Douwe Bob Funny. Het ADE komt eraan. Het Amsterdam Dance Event. En dat gaat jonge mensen, jonge DJ's een podium geven. Ik vertel je straks meer. Eerst...

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ziggy Marley en de Melody Makers, Tomorrow People, hoorde je ook hier in de ochtendshow.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Sportnieuws, ik neem je even mee in de clubs in het divisieniveau die daar vandaag gepland staan. Beginnen wij in de tweede divisie. Daar speelden de Quick Boys om 3:00 tegen HHC Hardenberg. En om 3:00 ook Koetingen tegen Roda Raalte. In de derde divisie A Excelsior 31 om 2:30 tegen Dovo. En SC Genemuiden tegen Purmerstein. ACV om 2:30 tegen SVZW en Sparta Nijkerk om 3:00 tegen Staphorst. In de vierde divisie D de Olde Westen 54 tegen, om 3:00 tegen Heino. Deto om 3:00 tegen Berkum. Urk tegen de Bondboys. Kwik 20 uit Oldenzaal tegen Frisia 1883. En om 6:00 vanavond is HSC 21 tegen de Flevo Boys. En morgenmiddag om 2:00 speelt Neo tegen TVC 28. Nou ja, je kunt in ieder geval lekker voetbal kijken. Dat kan eigenlijk altijd. En er is natuurlijk ook nog de Formule 1 race. En die is vanmiddag op het circuit van Baku. En waarom? Omdat ze daar niet op zondag racen. En na een goede vrije trainingen, waar Max lekker meedeed, start hij vandaag vanaf plek 8. Maar daar was hij zichtbaar niet zo blij mee. We gaan muziek voor je draaien van Craig.

Alex Warren. Het blijft echt een leuke plaat hoor. Emerald Eyes hoor je in, op Twente FM. En ook Craig David zat daarvoor. Fill me in. En ik zei al, het ADE komt eraan. Het duurt nog eventjes in oktober in Amsterdam. En dat geeft een nieuw, jong talent het podium. Ik geef je alvast alleen een naam. Gijs ten Hopen. Onthoud die naam en straks meer daarover. Nog één plaat in dit uur. En die is van Shawn Mendes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk, waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de Thaise hoofdstad Bangkok last heeft van overstromingen, past de Nederlandse touroperator Rikshaw Travel de routes voor zijn reizigers daar aan. Het gaat om een paar honderd mensen. Er zijn volgens de organisatie ook delen van Bangkok die niet zijn getroffen door het noodweer, dus kunnen mensen daarheen worden omgeboekt. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zitten vandaag als eerste om tafel met de ChristenUnie om het over steun voor de begroting te hebben. Later schuiven Pro en Volt aan, die samen optrekken in de onderhandelingen. Zeggen zij ja, dan is er meteen een meerderheid voor de plannen. Er zijn ook gesprekken met Ja 21 en de SGP. Een explosie vannacht bij een koffieshop in de Amsterdamse wijk De Pijp, meldt AT5. Er raakte niemand gewond en volgens de politie zijn de verdachten gevlucht. De straat ligt bezaaid met glas van kapotte ruiten en gesprongen terrasschermen. De politie is bezig met sporenonderzoek. En de politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. De Telegraaf schrijft dat ze is uitgegleden bij een waterval. Ze zou terecht zijn gekomen op een rots. De waterval is ongeveer 25 meter hoog en is populair bij vakantiegangers. En dan weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer. En dat was het ANP Nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem 10 minuten vertraging bij Duiven. En op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle een spoedreparatie bij knooppunt Langhorst. 4 kilometer file daar met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM weekend. Jasper Aanstoot.

Samantha Mumba, gotta tell you. En heel leuk dat je luistert. Je luistert naar Twente FM Weekend op jouw zaterdag. En uur 2 werd geopend door niemand minder dan de Queen of Pop. Tina Turner, I don't wanna lose you. Gaan we ook niet doen hoor. Ik heb een Nederlands product voor je uitgezocht van Solmieu. Have a little faith. En zometeen ook de Lumineers. Hey ho.

Lumineers, Ho, Hey en Solmieu zat ervoor. Have a little faith. Nou, dat hebben we. We hebben heel veel vertrouwen. Zeg, zometeen neem ik je mee in de uitslagen. En de planning van de Eredivisie wilde ik zeggen. Maar er wordt natuurlijk helemaal niet gevoetbald. Ik neem je mee in de planning en de uitslagen van de Nations League wedstrijden. Wel, die zijn er natuurlijk geweest. En afgelopen week heeft Nederland al gevoetbald tegen Duitsland. En als je dat nog niet gehoord hebt, dan vertel ik je zo wat dat is geworden.

op jouw zaterdagochtend. Justin Bieber hoor je ook, Anyone. En straks Nations League wedstrijden. Natuurlijk, want er wordt gevoetbald. Er is geen eredivisie. Dus ja, wat moet je dan kijken? Oh, en er is ook Formule 1. Nog één plaatje. Carol G.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, gore nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De omgevingsvergunning voor evenementen op Vliegveld Twente is vernietigd door de rechtbank Overijssel. De gevolgen voor stikstof en verkeer zijn volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Zo lezen we op de website oost.nl. De gemeente Enschede moet daarom een nieuw besluit nemen. Volgens de exploitant kunnen evenementen voorlopig gewoon doorgaan. Ook de Runway Run van aankomende zondag gaat door. Voor toekomstige evenementen kunnen wel extra voorwaarden gaan gelden. De exploitant zegt aanvullende gegevens op korte termijn aan te leveren. En dan sport. Heracles Almelo krijgt vanmiddag de kans om zich te herstellen van de eerste nederlaag van het seizoen. De ploeg verloor vorige week met 1-0 bij Almere City, maar staat nog altijd bovenaan in de keukenkampioendivisie. Nummer 5, Vitesse, komt om 16:30 op bezoek in het Assito-stadion. Trainer Vincent Helman kan beschikken over een fitte selectie. Topscorer Jean-Paul Njoli, die al 10 keer scoorde, staat opnieuw in de spits. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. En af en toe krijgt de zon ook wat kansen. De temperatuur ligt vandaag rond de 20 graden. En daarbij waait het nauwelijks.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem 9 kilometer file tussen de grens en Duiven rijden langzaam met een kwartier vertraging. 10 minuutjes extra door een spoedreparatie op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle file rijden bij knooppunt Langhorst. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ariana Grande, yes. En, vraagteken, goede vraag. Leanne Rimes als eerste na het streeknieuws. Can't fight the moonlight. Ik zei het al, het ADE komt eraan. Amsterdam Dance Event heeft niks te maken met Twente. Maar er is wel iemand in Twente die kans maakt om even achter de draaitafels te staan. Wat doet het ADE? Die geven 250 ingeschreven jonge meiden en mannen de kans om, om te draaien op een van de locaties die beschikbaar worden gesteld. Het wat er gedaan moet worden, is er moeten heel veel stemmen behaald worden online. De jongen waar ik het over heb, Gijs ten Hopen, daar hoor je volgende week meer over. In de ochtendshow van Wim. Dus keep your eyes open.

0: Dit vind ik zo'n lekkere klassieker van de London Beat. I've been thinking about you in 1990. Louis Capel, die hoorde je ook. Before You Go.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik zei het al, ik wil je even meenemen in de uitslagen van de Nations League wedstrijden die gespeeld zijn. En doe alleen de vrijdag, want anders blijven we bezig. Want we weten natuurlijk, Nederland speelde met 1-1 gelijk tegen Duitsland afgelopen donderdag. Gisteravond Georgië, Noord-Ierland 0-1, Armenië, Letland 2-0, Montenegro, Cyprus 2-1, Zweden, Roemenië 2-1, Polen, Bosnië-Herzegovina 0-0 en Hongarije, Oekraïne 0-1. Turkije verliest slechts met 1-0 van Frankrijk en Italië verliest met 0-2 van België. Nou, daar waren ze zichtbaar niet blij mee, want het wordt wel weer tijd dat Italië weer eens deel gaat nemen aan een groot eindtoernooi. Vanessa Paradis, Be My Baby. En ik zie ook Bananarama in de lijst staan. Hartstikke leuk. Cruel Summer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
7: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Veel Nederlanders willen dat elke demonstrant die zich niet aan de wet houdt strenger wordt aangepakt, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Maar we vinden bijna allemaal hetzelfde over de Hitlergroet. Die is voor vrijwel iedereen taboe. Officieel is die niet verboden, maar dat zou voor driekwart wel zo mogen zijn. De politie heeft vannacht in het Brabantse Someren twee verdachten opgepakt voor het bedreigen van iemand. Ze vluchtten met een auto en reden bijna een agent aan. Die loste een waarschuwingsschot. Na een zoektocht werden de twee verdachten aangehouden. Nederlanders die op reis zijn in de Thaise hoofdstad Bangkok hoeven daar niet per se weg vanwege de overstromingen. Reisorganisatie Riksha Travel heeft mensen omgeboekt naar delen van de stad die niet zijn getroffen door het water. Wie nog naar Bangkok toe gaat, komt sowieso niet in de overstroomde gebieden, zegt Riksha. En oplichters vallen nu al inwoners van het Twentse Oud-Marsum lastig, omdat daar volgend jaar de Passion is. Ze worden gebeld door iemand die net doet alsof hij bij KRO-NCRV werkt. Die vertelt dat hun woning is uitgekozen als kleedruimte voor de acteurs, meldt RTV Oost. Ga er nooit op in, ook niet als ze aan de deur staan, zegt KRO-NCRV. En dan weer van Weer Online. In het noorden nog kans op wat regen. Verder droog en vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken wat zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer. En dat was het ANP Nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij 7 naar 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging bij Duiven als je over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt. En 5 minuutjes op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij knooppunt Langhorst. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Eric Carmen. En The Hungry Eyes aan het begin van deze aflevering van Weekend Henk. En ik zeg een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. Speciaal weekend voor ons als 120 FM. Want we zijn met een aantal mensen richting Hilversum gegaan. Die zijn daar nu op dit moment. Die gaan nu vertrekken. Dus zo moet het zijn. Die gaan nu vertrekken richting Hilversum. Komen daar later vanmiddag aan. En dan maken we kans op een aantal awards. En natuurlijk op één van die awards. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Is het talent. Ja, het talent van het jaar. En die loopt bij ons rond. Althans, is een kanshebster. En zometeen ga ik er even aan je voorstellen. Kijk of ze al een beetje zenuwachtig is om eventueel die prijs in ontvangst te nemen vanmiddag. Want ik ga ervan uit, ik ben een beetje chauvinistisch, dat zij dat wel zou kunnen krijgen. Ja, zij is goed, jongens. Zij zou dat kunnen krijgen. Nou, zometeen meer over haar in de show. En natuurlijk, wie zijn de jarigen en wat...

De Kerstba op Twente FM. Het is vandaag zaterdag 26 september 26. Mooi als je dat zo allemaal bij elkaar zet. Hè? En we beginnen vandaag met 1983, want de Russische officier Stanislav Petrov kreeg een alarmsignaal dat de Verenigde Staten 5 kernraketten richting Sovjet-Unie zouden hebben afgevuurd. Hij vertrouwde het systeem niet helemaal en besloot toch maar geen alarm te slaan. En dat bleek inderdaad een goede keuze, want het was een foutmelding. En daarmee voorkwam hij mogelijk een enorme escalatie tussen beide kernmachten. En dan muziek, en daar gaan we voor naar 1969. Want toen verscheen Abbey Road van de Beatles. Met natuurlijk nummers als Come Together, Something en Here Comes the Sun. En het werd een van de bekendste albums van de Beatles. En misschien kwam je er ook wel eens voor de koopjes. In 2023 werd namelijk winkelketen Big Bazaar failliet verklaard. En pogingen om de discounterketen te redden waren uiteindelijk op niets uitgelopen. En wie mogen er allemaal vandaag kaarsjes uitblazen? Nou ja, Serena Williams is vandaag jarig, de oude tennislegende. Volgens mij tennissen nog steeds. Hugo de Jonge, tegenwoordig is hij commissaris van de Koning in Zeeland. En Brian Ferry, zanger van onder andere Roxy Music en natuurlijk zijn talloze solo-hits.

Mercury Radio, hier bij Twente FM, direct OMG, it's happening. En wat happening dan de vandaag? Nou, de uitreiking van de lokale Media Awards in Hilversum. We zijn erbij, straks ga ik even bellen met één van de kanshebbers voor talent van het jaar. En die komt uit onze eigen gelederen. Maar eerst nog even, streeknieuws.

0: www.riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen-en-co.nl. Riemen-en-co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren. Op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De omgevingsvergunning voor evenementen op vliegveld Twente is vernietigd door de rechtbank Overijssel. De gevolgen voor stikstof en verkeer zijn volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Zo lezen we op de website oost.nl. De gemeente Enschede moet daarom een nieuw besluit nemen. Volgens de exploitant kunnen evenementen voorlopig gewoon doorgaan. Ook de Runway Run van aankomende zondag gaat door. Voor toekomstige evenementen kunnen wel extra voorwaarden gaan gelden. De exploitant zegt aanvullende gegevens op korte termijn aan te leveren. En dan sport. Heracles Almelo krijgt vanmiddag de kans om zich te herstellen van de eerste nederlaag van het seizoen. De ploeg verloor vorige week met 1-0 bij Almere City, maar staat nog altijd bovenaan in de keukenkampioendivisie. Nummer 5, Vitesse, komt om 16:30 op bezoek in het Assito-stadion. Trainer Vincent Helman kan beschikken over een fitte selectie. Topscorer Jean-Paul Njoli, die al 10 keer scoorde, staat opnieuw in de spits. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. En af en toe krijgt de zon ook wat kansen. De temperatuur ligt vandaag rond de 20 graden. En daarbij waait het nauwelijks.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Langzaam rijden over 10 kilometer tussen de grens en Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk.

en de Four Lace Show About Damn Time op Twente FM. We gaan even naar Almelo, want op vrijdag 16 oktober wordt er namelijk in Almelo een opfriscursus voor de fiets gehouden. En dat is gericht op inwoners van 60 jaar en ouder. De vereniging Almelo organiseert dit in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, de gemeente en Visio Almelo. De dag duurt van 10 tot 3 en wordt gehouden bij clubgebouw De Kouwe aan de Rietstraat. Naast het opfrissen van de verkeersregels is er ook aandacht voor vitaal houden van het lichaam en voorkomen van vallen. En dat is zeker voor ouderen van belang. De opfriscursus is ook onderdeel van een breder programma en dat heet Doortrappen, wat fietsen op leeftijd wil stimuleren. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ansardesch@gmail.com of bellen naar 06-8101-0294. 06-8101-0294. En ik begrijp het, ook dit keer heb je geen pen en papier bij de hand. Nou, twee voordelen. Je kan dit programma later nog even terugluisteren op je gemakje en dan kan je het opschrijven. Of ga even naar onze website 120.nl en lees er dan alles over.

lopen we weer in Nederland, hè? Simply Red. En ik zei thuis, zullen we erheen gaan? En toen keek ik naar de kaartjesprijs en toen dacht ik van, weet je wat, laat het maar even gaan. Mij een beetje te prijzig in dit geval. Maar wel jammer, ik zou er heel graag heen willen. Maar ja, €300 voor kaartjes, nee, dat vind ik dan weer iets te veel voor de goede. Goedemiddag, welkom bij Weekend Henk hier op Twente FM. Met nu David Guetta.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In België is een man opgepakt voor het seksueel misbruiken of verkrachten van 26 minderjarige meisjes, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Hij benaderde ze via Snapchat. Toen een paar ouders argwaan kregen, lokte ze de man via die app in de val. De verdachte dacht met een meisje af te spreken, maar werd opgewacht door de politie. Het kabinet heeft goed geluisterd naar de oppositie als het op de begroting aankomt. Dat zei ChristenUnie-leider Bikker na haar gesprek met premier Jette en minister Heijnen. Volgens haar ligt er een goede basis om verder te praten. Ook Jette had het over een goed gesprek. Nu is het de beurt aan de combi Pro en Volt. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zijn spoorwegkabels vernieuwd. Daardoor vallen er veel treinen uit in de regio langs de Nederlandse grens. Bijvoorbeeld vanuit Dortmund en Keulen. Volgens NS rijden de treinen van en naar Nederland wel gewoon. De Duitse politie heeft nog niemand opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Servië achter de rug. Er stonden 24 spelers op het veld, onder wie Joshua Zirkzee. Hij vervangt de geblesseerde Brian Brobbey. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De Nations League wedstrijd tegen Servië is morgenavond om 6 uur. En dan weer van Weer Online. In het noorden kan een beetje regen vallen, maar verder is het droog met op steeds meer plekken zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem langzaam rijden over 8 kilometer tussen afrit Beek en afrit Duiven. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.
17: Ja, bij mensen die Henk heten vragen me altijd af waar die H en K dan voor staan. Is dat hilarisch en komisch?

0: Ze zit in de trein op weg naar Hilversum, naar Theater Gooiland. Want daar is de lokale Media Awards. En natuurlijk, 1Twente is erbij. Want ja, we zijn genomineerd voor 3 dingetjes. 2 video's. Maar wat ik persoonlijk nog veel leuker vind. Want we hebben het nog niet 1 keer gehad. Het aanstormend talent van 2026. En ze zit gewoon bij ons. Gelske Levers. Gelske, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: In de trein naar Hilversum. Maar vertel eerst eens even, hoe komt het dat jij genomineerd bent?
1: Ja, hoe komt het dat ik genomineerd ben? Ja, 1Twente heeft mij gewoon opgegeven. En toen ben ik uitgekozen samen met 5 anderen. En ja, had ik niet verwacht, maar wel superleuk.
0: Ja, nou dan krijg je zo'n bericht van, hé, je bent genomineerd voor de award. Hoe gaat het dan verder? Word je dan uitgenodigd? Krijg je een taart? Hoe zit dat?
1: Ja, nee, je krijgt een uitnodiging voor een talentweekend. Dat is ook verplicht. En dan ga je eigenlijk 2 dagen met de NLPO allerlei activiteiten en workshops doen. En tijdens die workshops word je ook beoordeeld. En vanuit daar gaan ze eigenlijk bepalen wie er heeft gewonnen.
0: Ja, ik heb een klein stukje uit de juryinformatie. Want je valt op dat je makkelijk schakelt tussen straatinterviews, lokale nieuwsverhalen, verdiepend onderzoek en audiovisuele producties. Daarnaast was je het vaste gezicht van het jongerenvideo's rond Twente Kiest. En je presenteerde de lijsttrekkersdebat in Enschede. En maakte de documentaire Terug naar Textiel.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dat is heel wat, hè? Hoe lang loop je nou bij 1Twente rond?
1: Oeh, ja, ik heb vorig jaar februari heb ik stage gelopen. En sindsdien eigenlijk blijven plakken. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om verschillende dingen te doen en bezig te zijn en te proberen. Dus vandaar dat ik ook veel verschillende dingetjes heb gedaan eigenlijk. Ja. En nu natuurlijk in dienst. Dus dat is helemaal leuk.
0: Ja. Wou je altijd al de media in of had je een heel andere richting?
1: Oeh, ja, ik vond media altijd al wel heel interessant. Ik wist nog niet zo goed in welke vorm, maar ik vond journalistiek altijd wel, ja, het sprak me altijd wel heel erg aan. En ja, toen de opleiding gevolgd en nu hier.
0: Ja, mag ik aan een dame vragen hoe oud ze is?
1: 21.
0: 21, dus je hebt nog een hele leven voor je.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je ook nog een bepaalde ambitie? Want je zit nu bij een streekomroep. Wil je landelijk of nog groter misschien?
1: Poeh, nou, ik vind het lokale eigenlijk wel echt heel erg leuk. Dat sowieso, ik hou natuurlijk van onze mooie streek en ik ben er graag. En ik denk dat er zoveel dingen eigenlijk hier ook te vertellen zijn dat je landelijk niet kan vertellen. Dus voor nu zit ik hier echt wel goed.
0: Ja, dus we houden je voorlopig aan onze zijde.
1: Ja, ja.
0: Nou, ik wens jou en de rest van de meute die bij jou in de trein zitten heel veel plezier vanmiddag. Ik ben heel benieuwd wat het allemaal wordt. Ik ga keihard voor je duimen, maar dat doen alle jongens en meiden hier bij de radio. En ja, we gaan het gewoon lezen op onze website, want de uitslag zal absoluut op onze website staan strakjes. 1Twente.nl of Twente FM. Of kijk gewoon in onze socials of natuurlijk download de gratis 1Twente app. Heb ik alles gehad, hè, volgens mij?
1: Zeker. Hey. Ja, heel erg bedankt.
0: Ja, succes en nog een keer succes.
1: Dankjewel, fijne dag.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Van Wijk, Van Wijk, Van Wijk.
5: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel Van Wijk in Alstede. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel Van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
4: Van Wijk, Van Wijk, Van Wijk.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De omgevingsvergunning voor evenementen op vliegveld Twente is vernietigd door de rechtbank Overijssel. De gevolgen voor stikstof en verkeer zijn volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Zo lezen we op de website oost.nl. De gemeente Enschede moet daarom een nieuw besluit nemen. Volgens de exploitant kunnen evenementen voorlopig gewoon doorgaan. Ook de Runway Run van aankomende zondag gaat door. Voor toekomstige evenementen kunnen wel extra voorwaarden gaan gelden. De exploitant zegt aanvullende gegevens op korte termijn aan te leveren. En dan sport. Heracles Almelo krijgt vanmiddag de kans om zich te herstellen van de eerste nederlaag van het seizoen. De ploeg verloor vorige week met 1-0 bij Almere City, maar staat nog altijd bovenaan in de keukenkampioendivisie. Nummer 5, Vitesse, komt om 16:30 op bezoek in het Assito Stadion. Trainer Vincent Helman kan beschikken over een fitte selectie. Topscorer Jean-Paul en Jolie, die al 10 keer scoorde, staat opnieuw in de spits. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. En af en toe krijgt de zon ook wat kansen. De temperatuur ligt vandaag rond de 20 graden. En daarbij waait het nauwelijks.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem, een kwartiertje vertraging tussen afrit Beek en Duiven, 8 kilometer file.

Cohen en Thought You Were On My Side op Twente FM. Ik ga je even meenemen naar het volgende, want de landelijke week tegen eenzaamheid is afgelopen donderdag weer van start gegaan en het duurt tot 30 september. Dan worden allerlei activiteiten gehouden rond dit thema. Het doel is voornamelijk om juist het taboe op eenzaamheid te doorbreken. Ongeveer 10% van alle 15-plussers geeft aan sterk eenzaam te zijn, want ook lang niet altijd ouderen zijn eenzaam. Juist ook veel jongere mensen missen toch een zekere connectie en kijk daarom voor lokale activiteiten veelal bij het welzijnswerk van de gemeente. Maar algemene informatie rond deze week is ook te vinden op de website www.1tegeneenzaamheid.nl. www.1tegeneenzaamheid.nl. En ik wist niet dat de mensen van 15 al last hadden van eenzaamheid. Maar ja, als ik er een beetje over nadenk, ik zou zo maar kunnen.

Cat's Eye en Animal op Twente FM. Hey, vanavond is het weer zover. Ik weet niet of je ernaar kijkt. Het programma Make Up Your Mind. Maar ik vind het een waanzinnig programma, jongens. Echt waar. En ik ben heel benieuwd welke bekende Nederlanders vanavond verschuil gaan achter al die make-up. En misschien kan jij wel rijden. Ik zit er ook in naast.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
14: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weersen. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
15: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
16: Ja, die is huis nu echt af.
15: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
16: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
15: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een poging de oppositie achter zich te krijgen voor de begroting zitten premier Jette en minister Heijnen van Financiën nu om tafel met Pro en Volt. Met hen zou een snelle meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer erin zitten. Eerder schoof ChristenUnie-leider Mirjam Bikker aan. Zij zei dat ze beweging ziet bij het kabinet. In België wordt een man van 35 vervolgd voor verkrachting en seksueel misbruik van meisjes. Hij zou er zeker 12 hebben verkracht. Ze zijn tussen de 10 en 16 jaar. Hij benaderde de meisjes via Snapchat, meldde Belgische media. De politie hield hem aan toen ouders met hem hadden afgesproken. Ze deden alsof ze een meisje waren. Er is een tweede dode gevonden na een explosie in Athene. Het gaat om een jonge Amerikaanse vrouw. Ze lag onder het puin van een woongebouw dat gisteren instortte door waarschijnlijk een gasexplosie. Griekse media melden dat er nog 2 lichamen zijn gevonden. En weer zorgt een uitbarsting van de vulkaan de Etna voor problemen in het Italiaanse vliegverkeer. Op de luchthaven Catania op Sicilië zijn alle vertrekkende en binnenkomende vluchten tot morgenmiddag geschrapt. 2 KLM-vluchten van en naar het eiland die vandaag zouden gaan, gaan daarom ook niet door. En dan weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Morgen wordt het zonniger en warmer met 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven 8 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
19: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

September 1994. Het tijdschrift lag al tientallen jaren bij de bibliotheeklid thuis, maar hoe het daar ooit terecht kwam, weet hij niet. Toen hij las dat de bibliotheek tijdelijk geen boetes rekende voor het te laat ingeleverde spullen, besloot hij alsnog maar terug te brengen. En dat was misschien wel goed ook. Het blad was namelijk 48.220 dagen te laat. En met de oude regels zou dat een boete zijn van ruim 10.000 euro. Zelfs de bibliotheek had niet verwacht dat een boetevrije periode nog iets uit de 19e eeuw zou opleveren. Maar goed, hij is weer terug waar hij wezen moet, hè? In de bibliotheek, dus kan niemand hem weer lenen.

Do en The Lessons in Love. Je hoort hem zojuist hier op 2DFM. Basisschoolkinderen in Wierden kunnen zich vanaf nu weer aanmelden voor Sjors Sportief en Creatief. Onder deze noemer kunnen zij namelijk laagdrempelig deelnemen aan allerlei activiteiten op dit vlak. Voor de schooljaar deed de gemeente Wierden voor het eerst mee met dit initiatief. En toen werden er ruim 150 activiteiten aangeboden en honderden kinderen schreven zich in. Dit schooljaar zijn er ook weer diverse nieuwe activiteiten om uit te kiezen. De kinderen ontvangen hierover een handig Sjors-boekje. Inschrijven kan via de website sjorssportief.nl. Sjorssportief.nl. En ook later in het schooljaar kunnen kinderen zich nog aanmelden voor activiteiten. En je weet het, alles is natuurlijk na te lezen op onze website 120.nl. Kylie Minogue, Love at the First Sight. Daarna nog Tina Turner en Maroon 5.

0: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Het aantal elektrische auto's in Twente groeit, maar de laadmogelijkheden houden die groei niet overal bij. Daardoor liggen steeds vaker laadkabels over de stoep en dat zorgt voor een risico voor voetgangers. In veel Twentse gemeenten zijn daarom kabelmatten verplicht en moeten kabels na het laden direct worden weggehaald. In Oldenzaal en Lossen wordt geëxperimenteerd met een andere oplossing, een speciale kabelgoot in de stoep. Daarvoor is wel toestemming van de gemeente nodig en de gebruiker betaalt de kosten. Wie een kabel zomaar over de stoep legt, kan een boete krijgen en aansprakelijk zijn bij een ongeluk. En in Tubantia lezen we dat het Alma College in Almelo alles uit de kast haalt om leerlingen naar school te krijgen. Deze week worden de ruim 700 leerlingen extra enthousiast ontvangen met een rode lopen, ballonnen en muziek bij de ingang. De school wil daarmee laten zien dat leerlingen welkom zijn en aandacht vragen voor schoolverzuim. Volgens de school zijn daar verschillende oorzaken voor, van problemen thuis tot persoonlijke zorgen. Docenten proberen daarom dagelijks contact te maken met leerlingen. De versieringen verdwijnen na deze week, maar de aandacht voor schoolverzuim blijft. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar het blijft droog. Het is zo'n 20 graden en het waait nauwelijks. Ook morgen zijn er wolken en zon, maar de temperatuur doet er dan een schepje bij op. Morgen wordt het zo'n 24 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. File in het oosten van het land op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor het Duiven staat 7 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Maak je weekend nog net een beetje leuker met Henk Ketting.

Purple Disco. De Purple Disco Machine, om helemaal precies te zijn, uit Duitsland in dit geval. En Honey Boy op Twitter FM. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk voor deze zaterdag. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Onder andere over het winnen van de lokale Media Awards. Vallen wij in de prijzen? Ja, je kan het allemaal straks nalezen op onze website 120.nl of download onze gratis 120 app. En misschien zijn we wel, hebben we prijzen gewonnen in video. Ja, we hebben wat video's ingestuurd. We hebben ook natuurlijk het talent van het jaar. Die hebben we ook nog. Ik ben heel benieuwd of zij het wordt dit jaar. Je hebt er al eerder kunnen horen hier in de uitzending. En laten we allemaal gaan duimen dat het allemaal goed komt. Ik ben heel trots op mijn collega's in ieder geval dat ze duimen zijn. En dat ze kans maken op heel veel leuke, mooie prijzen. En dat komt alleen maar omdat we heel veel leuke, mooie onderwerpen voor jullie maken.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
3: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals het toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Max Verstappen is net aan tweede geworden in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij startte vanaf plek 8 en schoof na de start snel op naar de derde plek. Daar zat hij de halve race achter Oscar Piastri. Na een ongeluk en safety cars ging Max naar de tweede plek. Hij zat rondeslang George Russell op de hielen, maar finishte 1/10 seconde achter hem. Pro-leider Klaver heeft bereidheid gezien bij het kabinet om bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Dat zei hij na begrotingsoverleg met premier Jette, minister Heijnen van Financiën. Klaver overlegde samen met Volt-leider Dassen. Die zei dat hij nog te weinig investering in het aanpakken van klimaatverandering ziet. De politie kan nog niets zeggen over de man die vastzit voor het schietincident gistermiddag op een druk terras in Amsterdam. Daarbij kwam een gevangenismedewerker om het leven. Er gaan beelden van de man rond. Erop is te zien dat hij bij het terras blijft hangen, schreeuwt en iets in het water gooit. Duikers haalden even later een wapen uit het water. En Feyenoord is bestraft voor het gedrag van supporters in de Champions League-wedstrijd 2 weken geleden bij Barcelona. UEFA legde de Rotterdamse club voor bijna €75.000 aan boetes op. De supporters maakten zich schuldig aan discriminatie, spreekkoren, het gooien van bekers en schade in het stadion. Het weer dan, van weer online. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En in de kustgebieden schijnt de zon het vaakst. Van noord en zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
17: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
16: Twente FM.
18: Kom maar lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga.

0: lekker liedje van Ed Sheeran. Eyes Closed bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh, wat fijn dat je er bent op deze zaterdagmiddag. Het is net 3 uur geweest. Henk, dankjewel nog. Fijn dat je die show hebt gedaan vandaag weer. Ja, lekker was die weer. Ja. En ik ben ook een beetje zenuwachtig, net als Henk. Voor hoe dat nou gaat daar in Hilversum. Ja, waar wij natuurlijk voor 3 prijzen zijn genomineerd. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. We gaan het wel nalezen op de website straks. Ja, super tof, man. En ja, ik hoop echt een Gelskum wint, hè. Ja, dat zou het leukste zijn. Dat vind ik de mooiste prijs die we kunnen winnen. Talent van het jaar, ja, dat is toch te gek, man. Ja, ik ga hem nooit meer winnen. Nee. Mijn talent, die zit ergens anders, denk ik. Ja. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Ik ben bij je tot de klok van 6 uur. Straks heb ik een heerlijke ontdekking. We gaan even bellen met Merle om te kijken of zij ons nog een beetje terug op aarde kan brengen. En voor de rest doen we natuurlijk alles wat we altijd doen in deze show. Wat dan allemaal, Michel Otter? Nou, dat hoor je er straks wel, toch? Ja, man, lekker dikke vette cliffhanger hier, zeg. Ja, maar vooral heel veel fijne muziek. Zoals deze plaats van Somber. My Body Isn't Ready.

0: Tom Jones samen met Moose T, het liedje Sex Bomb. Ja, over wie zou die eigenlijk gaan? Ik denk over mij.
1: Otters Ontdekking.
0: Lekker muziek, man. Heerlijk. Het is tijd geworden voor Otters Ontdekking. Taylor Swift. Ja, die heeft natuurlijk vorig jaar dat album The Life of a Showgirl uitgebracht. Nou, en Taylor Swift is natuurlijk een super slimme zakenvrouw. Dus die denkt, nou, dat varkentje valt nog wat verder uit te knijpen. Dus heeft ze gisteren The Life of a Showgirl, The Encore, uitgebracht. Met andere woorden, je koopt dezelfde plaat nog een keer. Er staan nog een stuk of 4, 5 extra liedjes bij op. Dus je betaalt nog een keer €40 als je hem op vinyl koopt. En ja, dan heeft zij weer lekker veel cash wat ze binnen kan harken. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat doet ze dus slim. Dat doen heel veel artiesten tegenwoordig een jaartje later. Sam Fender bracht in één keer een first year anniversary album uit van zijn vorige plaat. Nou, dat soort dingen, ja, weet je, ik vind het ingewikkeld. Want als je nou echt fan van het eerste uur bent, je koopt die plaat die dan een jaar geleden verscheen. En vervolgens moet je hem nog een keertje kopen omdat je die andere liedjes er ook bij wil hebben. Ik vind het een beetje naaierij en volksverlakkerij. Maar goed, doe maar. Breng het dan gewoon als EP'tje uit, weet je wel. Verdien je ook gewoon geld mee. Maar goed, nou, maakt niet uit, maakt niet uit. Hoe dan ook, ze heeft dus een nieuw liedje uit van dat nieuwe opnieuwe album.

0: album, moet ik zeggen. The Life of a Showgirl, The Encore. En dat liedje, die ga ik nu voor je draaien. Dat liedje, dat heet Patient Zero.
1: Otters, ontdekking.

0: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten bij de kerk.
1: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de Koopzondag bij Meubel van Wijk in Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Het aantal elektrische auto's in Twente groeit, maar de laadmogelijkheden houden die groei niet overal bij. Daardoor liggen steeds vaker laadkabels over de stoep en dat zorgt voor een risico voor voetgangers. In veel Twentse gemeenten zijn daarom kabelmatten verplicht en moeten kabels na het laden direct worden weggehaald. In Oldenzaal en Lossen wordt geëxperimenteerd met een andere oplossing. Een speciale kabelgoot in de stoep. Daarvoor is wel toestemming van de gemeente nodig en de gebruiker betaalt de kosten. Wie een kabel zomaar over de stoep legt, kan een boete krijgen en aansprakelijk zijn bij een ongeluk. En in Tubantia lezen we dat het Alma College in Omelo alles uit de kast haalt om leerlingen naar school te krijgen. Deze week worden de ruim 700 leerlingen extra enthousiast ontvangen met een rode lopen, ballonnen en muziek bij de ingang. De school wil daarmee laten zien dat leerlingen welkom zijn en aandacht vragen voor schoolverzuim. Volgens de school zijn daar verschillende oorzaken voor, van problemen thuis tot persoonlijke zorgen. Docenten proberen daarom dagelijks contact te maken met leerlingen. De versieringen verdwijnen na deze week, maar de aandacht voor schoolverzuim blijft. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar het blijft droog. Het is zo'n 20 graden en het waait nauwelijks. Ook morgen zijn er wolken en zon, maar de temperatuur doet er dan een schepje bij op. Morgen wordt het zo'n 24 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Oh,

0: Jongen, wat een playlist.
1: Betty Midler, hoi. Bette Midler, hoorde je het liedje To Deserve You bij de Autoshop Twente FM. We gaan zo meteen even bellen met Midler. Kijken of ze ons nog een beetje terug op aarde kunnen krijgen. Maar eerst wat fijne muziek. Zometeen hoor je Prince met die dikke knijten. When Doves Cry, maar eerst Davina Michelle. Dit is I Won't Let Go.

0: Friends met When Doves Cry uit 1984. Dat is lang geleden zeg, 1984. En dat doet me ook denken aan het feit dat ik zelf ook alweer ben 48 word morgen. En dan gaan er allemaal dingen door je hoofd heen. Van, ach jongens, waarom wat maak ik me nog druk over dingen waar ik me gisteren niet druk over maakte. En dan komen er op dat moment allemaal dingen in je hoofd. Dat je alle problemen van de afgelopen 10 jaar wil oplossen, dat lukt allemaal niet. En gelukkig hebben we daarom een stukje ontspanning hier op de radio. En dat stukje ontspanning, daar heb ik ook een jingeltje bij. Maar dat jingeltje, dat heb ik nog niet gevonden. Dat is toch ook wel. Ja, toch wel.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: Oh, dat ging hartstikke goed qua introductie, Merle, hè? Goedemiddag. Ja,
2: goedemiddag.
0: Ja, ik denk dat ik heel zenuwachtig ben voor alle cadeautjes.
2: Ja, dat kan me voorstellen.
0: 48, nou, het is nog geen 50. Mijn zus is vorige maand 50 geworden. Dus dat is natuurlijk veel leuker qua leedvermaak dan die 48. Dus goed, hey Merle, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan verder met vorige week. Maar wat hebben we vorige week ook weer een beetje besproken? Weet je het nog?
2: Ja, we hadden het erover hoe je eigenlijk emoties kan toelaten.
0: Ja.
2: In je lichaam. En dat het vaak ook emoties in je lichaam zijn opgeslagen. En dat het dus niet altijd te begrijpen is met je hoofd. En ook niet altijd op te lossen voornamelijk is met je hoofd als je ergens mee zit.
0: Ja. En
2: daar hadden we het over. Ja. En toen had jij gezegd van ja, maar heel veel mensen stellen zich dan de vraag van, maar hoe kom je dan van een emotie af? Wat moet je dan doen om een emotie weg te krijgen? Dus
0: inderdaad,
2: daar gaan we het dan vandaag over hebben.
0: En heb je er een quoteje bij?
2: Ja, de quote is, een emotie wil soms hetzelfde als een verdrietig kind. Niet opgelost worden, maar gezien worden.
0: Oh, en nu zijn wij gewoon klaar, denk ik. Maar leg hem toch maar uit.
2: Ja, die quote zegt al best wel veel. Maar dit is hoe ik het vaak uitleg, ook aan mijn klanten. Dat wat we vaak doen, eigenlijk als er een grote emotie opkomt. Dus nou, denk bijvoorbeeld aan boosheid, of aan verdriet, of aan een grote angst. Dat soort emoties zijn vaak lastig om mee te dealen. En die willen we eigenlijk niet voelen. En wat we dan vaak doen, is hetzelfde als wat je eigenlijk... stel je voor bijvoorbeeld dat die emotie, dat het een kind is die naast jou staat, bijvoorbeeld. Wat we eigenlijk doen, we draaien dan onze rug naar dat kind toe. Het liefst doen we de deur dicht en dus zeggen, hou je mond.
0: Los het zelf even op. Ja.
2: Ja, inderdaad, los het lekker zelf even op. Of zit niet door te schreeuwen of hou ermee op. Ik ga iets anders doen, want ik wil dit niet voelen. En dat is eigenlijk wat we doorgaans soort van op de automatische piloot doen. Maar zou je dat met een kind doen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Want als een schreeuwend kind naast je staat, wat doe je dan?
0: Nou, dan ga je troosten. Kom hier.
2: Dan ga je er naartoe, toch?
0: Ja,
2: inderdaad.
0: Precies.
2: Ja, dan ga je op je knieën, zeg je, hé, wat is er aan de hand?
0: Ja.
2: Oh, ben je een beetje verdrietig of ik zie dat je boos bent? Je mag het wel even voelen. Tenminste, in het ideale geval.
0: Ja.
2: Er zijn natuurlijk ook heel veel ouders die zeggen, nou, stel je niet zo aan, dat is een ander verhaal. Maar goed, maar wat je dus eigenlijk doet, je draait vaak in het echt naar zo'n kind, verdrietig kind. Wat we dus intern vaak doen, is dat we ervan afdraaien. Maar we kunnen natuurlijk hetzelfde wat we dus met een echt kind doen. Het troosten en even mee gaan praten. Dat kunnen we natuurlijk ook met onszelf doen.
0: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk een hele mooie aanpak. Om dus ook eens te kijken van, als je jezelf dus rot voelt, kan ik naar die emotie toe keren, zeg maar. Kan ik het accepteren in mezelf en kan ik op de een of andere manier mezelf eigenlijk troosten alsof er dus een kind in mij een beetje verdrietig of bang of boos is. En kan ik op die manier eens met die emotie omgaan in plaats van dus te zeggen hou je kop. Want eigenlijk wat we natuurlijk ook doen als je ervan afdraait en je gooit die deur dicht, als je dat met een echt kind zou doen, die begint alleen maar hard te schreeuwen.
0: Ja, en van binnen ook, denk ik dan.
2: En van binnen gebeurt dat dus ook. En dat is ook waarom sommige grote emoties ook heel lang duren. En waarom die ook soms dagen, weken, misschien wel maanden bij ons blijven. Omdat we dus die negeren en die gaan steeds meer om aandacht vragen. Want er is wel iets waarnaar gekeken moet worden of wat in ieder geval gevoeld moet worden.
0: Ja. Dus ga het gesprek met je eigen kind binnen jezelf aan. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Ja, of in ieder geval, het hoeft nog niet eens echt een gesprek te zijn. Hè? Maar meer metaforisch dat je even in je hoofd haalt van, oh ja, hoe zou ik inderdaad dus met een kind buiten mijzelf omgaan?
0: Ja.
2: En om dat gewoon even wat aandacht te geven en wat liefde te geven eigenlijk. Als je dus ook met een echt kind zou doen.
0: Ja, nou even terug naar de quote, maar volgens mij is die helemaal al klaar. Maar kom dan nog een keer.
2: Ja, de quote is, een emotie wil soms hetzelfde als een verdrietig kind. Niet opgelost worden, maar gezien worden.
0: Nou, volgens mij is die helemaal rond, Merle. Dankjewel en tot volgende week.
2: Yes, tot volgende week.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070... of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De onderhandelingen over de begroting zijn uitgelekt. Volgens de Telegraaf wil het kabinet Jetten de bezuiniging op uitkeringen schrappen in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Tot nu toe wil de premier Jetten alleen kwijt dat de oppositie vanochtend een nieuw en aantrekkelijk bod is gedaan. Een explosie gisteren in Athene heeft aan 6 mensen het leven gekost. Slachtoffers zijn 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. De ontploffing was in een appartementengebouw waar het echtpaar woonde en de Amerikanen een appartement huurden. Het gebouw stortte in, waarschijnlijk door een gasexplosie. Paus Leo heeft een grote mis gehouden op de Place de la Concorde in Parijs. Honderdduizenden mensen waren erbij. Daarvoor maakte hij een rit in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées en zegende hij kinderen. Hij gaat vandaag ook nog naar Lourdes, waar hij zal bidden bij de beroemde grot. En Max Verstappen is tweede geworden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan en stond met een lach op het podium. Het was spannend tot het einde, maar het lukte net niet om George Russell te pakken, zei Max. Russell won de race met maar 0,1 seconde voorsprong op Verstappen. Het weer dan van weer online. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, met de meeste zon in de kustgebieden. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden ook iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM.

0: Lil Nas X, het liedje Star Walking. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Nou, meer introductie heb je niet nodig. Nu weet je precies wat er nu op de radio is, toch? Ja, ja, dat is wel heel duidelijk en helder en overzichtelijk hoe deze jonge man dit dan aan ons brengt. Ja, vind ik wel. Hey, fijn dat je er bent in ieder geval dus. Ja, dit uur staat bomvol met heel veel goede muziek. Ja, ja, ik ga straks nog de nieuwe single van U2 draaien bijvoorbeeld. Ja, heel erg tof. Ik heb nog een Otter Show Essential. Die is ook wel, die doet ertoe. Ja, kan ik je wel vertellen. Die doet ertoe deze keer. Een dikke vette uittip. Ja, ik had je wel een uittip willen geven voor vandaag, maar dat slaat nergens meer op. Want datgene wat zo leuk is aan vandaag, dat is nu voorbij. Ja, dat was om 4 uur klaar. Dat was het rondje Westermaat. Nou, dat ga ik niet weer vertellen, want ja, dat heeft geen zin. Het is nu officieel een paar minuten in het verleden, dus dat gaan we niet doen. Maar ik heb wel een andere leuke uittip. Dus dat komt dan hartstikke goed uit, ja. Goed, en dus veel goede muziek. Dat zei ik net al, hè. John Legend, Save My Room, hoor je zo meteen. Maar eerst Alvaro Soler, samen met Topic. Dit is Solo Para Ti.

0: John Legend. Het is John Legend, zei ik dat echt? John Legend, met een D op het eind, hè? Ja, dat duidelijk is. En dat liedje, dat heet Save Room.
1: De Otter Show Essential.
0: Oh, de Otter Show Essential, dat is een liedje van een artiest of een band. Ja, dat liedje, dat moet je gehoord hebben. Anders heb je die band of die artiest eigenlijk gewoon niet gehoord. Daar komt het een klein beetje op neer, dit item. En soms koppel ik dat aan evenementen die plaats gaan vinden, aan historische feitjes, aan wat dan ook. Nou, dit keer pak ik ook even een historisch feitje erbij. Misschien wel een hysterisch feitje. Eergisteren moet ik zeggen. Toen was het 24 september. Donderdag 24 september. Als je dan teruggaat in de tijd naar het jaar, nou pak een beetje, 1991. Toen was je precies 35 jaar terug in de tijd. En wat gebeurde er toen? Nou, toen kwam op één dag een aantal albums uit om je vingertjes bij af te likken. Een van die albums is bijvoorbeeld het album van de Red Hot Chili Peppers, waar onder andere Under the Bridge op staat. Maar het andere album, nou, waarvan ik echt denk, ja, legendarisch. Een album dat iedereen in de plaatkast moet hebben staan, dat is Ten van Pearl Jam. En je raadt het al, daar staat de Essential op van ze. Dit is Alive.

I'm Gonna Get You, Bizarre Inc. Ja, en het, ja, wie was het? Justin Brown als zangeres? Ik weet het niet meer zo goed. Daarvoor hoorde je ook nog Pearl Jam en Alive, de Otto Show Essential van vandaag. Te gek, man. 35 jaar geleden dat het album uitkwam. Oh, toen was ik nog net niet helemaal met muziek bezig. Denk ik, ja, met Roxette vooral. Pearl Jam net niet. Ik was net 2 jaar later met Pearl Jam, denk ik. Of een jaartje, toen Versus uitkwam. Maar, nou ja, in retrospectief is Ten natuurlijk een fantastische plaat. Zeker weten. Zometeen een streeknieuws van iets na 4:30. Eerst nog Dua Lipa. Dit is Don't Start Now.

0: Alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noorden en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Het aantal elektrische auto's in Twente groeit, maar de laadmogelijkheden houden die groei niet overal bij. Daardoor liggen steeds vaker laadkabels over de stoep en dat zorgt voor een risico voor voetgangers. In veel Twentse gemeenten zijn daarom kabelmatten verplicht en moeten kabels na het laden direct worden weggehaald. In Oldenzaal en Lossen wordt geëxperimenteerd met een andere oplossing. Een speciale kabelgoot in de stoep. Daarvoor is wel toestemming van de gemeente nodig en de gebruiker betaalt de kosten. Wie een kabel zomaar over de stoep legt, kan een boete krijgen en aansprakelijk zijn bij een ongeluk. En in Tubantia lezen we dat het Alma College in Almelo alles uit de kast haalt om leerlingen naar school te krijgen. Deze week worden de ruim 700 leerlingen extra enthousiast ontvangen met een rode lopen, ballonnen en muziek bij de ingang. De school wil daarmee laten zien dat leerlingen welkom zijn en aandacht vragen voor schoolverzuim. Volgens de school zijn daar verschillende oorzaken voor, van problemen thuis tot persoonlijke zorgen. Docenten proberen daarom dagelijks contact te maken met leerlingen. De versieringen verdwijnen na deze week, maar de aandacht voor schoolverzuim blijft. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar het blijft droog. Het is zo'n 20 graden en het waait nauwelijks. Ook morgen zijn er wolken en zon, maar de temperatuur doet er dan een schepje bij op. Morgen wordt het zo'n 24 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen 3 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Oh, Anne. Zo heet dit liedje Anne. Ja, die is natuurlijk origineel van Clouseau. Maar deze uitvoering was ook heel erg leuk. Van Busy, zoals hij hem deed een paar weken terug bij De Beste Zangers. Goedemiddag, welkom. Dit is Dolte Show op Twente FM. Misschien doe ik zo meteen nog wel even een liedje van Clouseau zelf. Die zij hebben gedaan tijdens De Beste Zangers. Tenminste, ja, nou, dus niet van hunzelf, maar van iemand anders. Als ik het onthoud tenminste. En anders komt hij morgen. Ja, nou, we gaan het zien. Maakt niet uit. Zometeen heb ik een dikke vette uittip voor je. Heel erg fijn. Waar ga ik je nu mee vermaken? Dat hoor je zo meteen. Eerst King. Dit is Love and

Madonna heeft eigenlijk ook een nieuw singeltje uit. Die had ik eigenlijk moeten draaien. Maar dat bedenk ik nu net te laat, want het liedje is al klaar. Celebration hoor je. Ze heeft een nieuw liedje uit met Charlie XCX. Die is ook leuk hoor. Ja, super tof. Maar goed, die heb ik nu niet gedraaid. Daarvoor King, Love and Pride. Goedemiddag, welkom. De Autoshow op Twente FM. Met nu, ja, dat moment wat er altijd even bij moet. Want je weet het wel, je bent elke week knijtendruk, hè. Je vliegt van hot naar her. Je moet werken, je moet voor je kinderen zorgen. Misschien wel voor je ouders, omdat die ook mantelzorg nodig hebben. Je bent in ieder geval hartstikke druk en dan ben je wel toe aan een beetje ontspanning. Nou, dat kan in het item Otters Ontsnapping. Even ontsnappen aan de dagelijkse drukte. En dat kan morgen heel goed. Morgen is het 27 september. Buiten het feit dat het mijn verjaardag is. En je dus op mijn feestje mag komen hier in de studio om 3 uur. Dat mag echt. Ga ik een liedje voor je draaien. Ik heb geen gebak mee. Moet je zelf even meenemen. Dat dan weer wel. En een cadeautje voor mij natuurlijk. Dat ook. Maar buiten dat zou je ook morgen naar Almelo kunnen. Van 11:30 tot 16:00 is er in Doepark De Hagen het 7e Oostfestival. Voor de 7e keer vindt die plaats. En dat begon iets om de oogst van dat jaar te vieren. En inmiddels is het uitgegroeid tot een festival met een gezellige markt. Met allerlei streekproductjes, met handgemaakte artikelen, muziek, workshops en hartstikke lekker eten. Dus morgen van 11:30 tot 16:00 in Doepark De Hagen in Almelo. Het prachtige oogstfestival.

0: gelukkig van wordt. Alleen op jou, Twente FM.
1: Oh, On My Soul hoor je van Bruno Mars. Wat een lekker liedje is dat, zeg. Maar ja, over lekkere liedjes gesproken. Dit is even lekker terug naar de jaren 80. Oh, Smooth Criminal hoor je. Dit is Michael Jackson tot het nieuws van 5 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon laag gezet, hè?

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis gehouden. Bij de dienst op het Place de la Concorde waren 700.000 mensen. Even daarvoor was hij in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées gereden. Het centrum van Parijs was grotendeels afgezet vanwege de paus en mensen konden de mis volgen op grote schermen. Duizenden mensen hebben in Rotterdam meegelopen met de Pride March. Tijdens speeches ervoor ging het onder meer over het onderzoek van deze week, waaruit bleek dat jongeren homoseksualiteit steeds minder accepteren. Tegen Rijnmond zei iemand dat de mars meer dan ooit een protest is. Bij het terras in Amsterdam-Noord, waar gistermiddag een gevangenismedewerker werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. De politie kan niets zeggen over de opgepakte verdachte, omdat hij in volledige beperking zit. Er gaan beelden van hem rond, waarop is te zien dat hij na het incident bij het terras blijft hangen en schreeuwt. En Max Verstappen heeft er weer eens ouderwets voor gezorgd dat een Formule 1-race spannend was tot het eind. Hij zat in Azerbeidzjan rondeslang achter de uiteindelijke winnaar George Russell aan en had op de finish nog maar 0,1 van een seconde achterstand. Max en teamgenoot Isaac Hadjar werd derde. Het weer dan van middel lang. Zonnige periode en er staat een noordenwind bij 18 tot 21 graden. Vanavond blijft het droog met opklaringen en vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Twente FM.

0: Best wel een puik advies, hè? Van Ronan Keating. Ja, geniet van elke dag, alsof het je laatste dag is. Want ja, je weet nou eenmaal niet wat er morgen op je pad komt.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, Ronan Keating dus hoor je met Loving Each Day bij de Otter Show op Twente FM. Het is 5 uur geweest. Fijn dat je nog steeds luistert of dat je net bent ingeschakeld of wat dan ook. Het maakt niet uit. Het is hoe dan ook fijn dat je er bent. En ik ben er nog tot 6 uur. Dus ja, dan weet je dat ook vast. Voor ja, ja, mocht je plannen hebben, dan kun je bij me blijven tot 6 uur. Ja. Hey, fijn dat je er bent in ieder geval. Lekker veel muziek onderweg naar jou. Ik heb straks nog een keer ergens de nieuwe single van U2. Ik zou nog iets met Clouseau doen, geloof ik. Moet ik even goed onthouden allemaal, hoor. Anders gaat het allemaal mis. Ja, want ik doe nog wel eens dingen die af en toe misgaan. Ja. Zometeen hoor je ook Lionel Richie, My Destiny. Maar eerst Stella Lefty, dit is Boston.

Fantastisch. Ja, nogal jou. Oh, wat een leuke versie van dit liedje is dit, zeg. Ik zing, hoorde je, van Clouseau. Origineel natuurlijk van Zoe Levi. Samen met Snelle. Maar deze uitvoering, ach, die nou, is eigenlijk gewoon beter, hè? Ja, wat gaaf, man. Zo hoorde je hem vorige week bij De Beste Zangers. Ja, tof, man. Leuk programma toch altijd. Daarvoor hoorde je ook nog, wat had ik daarvoor ook weer? Lionel Richie, My Destiny. Ook zo tof, ja. Nou, mijn eerste belofte alvast ingelost. Hè. Clouseau is afgevinkt. Nou, aan YouTube moet ik nog denken. Dat komt straks dan nog weer voorbij. Ja, komt helemaal goed hoor. Echt waar. Komt helemaal goed. Hey, dit is de Old Show op Twente FM met nu Ariana Grande.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Michel Alter.
2: Over 2 maanden gaat hij gewoon door. Alsof er niks gebeurd is. Dat is heel erg slecht.
1: De Alter Show.

op Twente FM. Daarvoor nog No Tears Left to Cry. Ariana Grande. Die is niet grande, hè? Nee, die is klein. Ja, maar dat mag ik zeggen, want ik ben ook niet groot. Ik ben ook klein, dus ik mag kleine mensen pesten. Ja. Nee, oh nee, dat is niet waar, want het is deze week ook de week tegen het pesten. Dus je mag helemaal niet pesten. Wat zeg ik nou eigenlijk? Ja. Hey, fijn dat je luistert. Zometeen het streeknieuws. Tanja, het zit alweer klaar, maar nog even één liedje. Mag dat, Tanja? Ja, oké. Okay. Het is OMC en How Bizarre.

0: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Inwoners van verschillende delen van Hengelo kunnen de komende dagen nog last hebben van een hinderlijke lucht. De brandweer kreeg gisteravond meerdere meldingen binnen, onder meer uit Tuindorp Zuid en de Nijverheid. De geur blijkt afkomstig van een bedrijf aan de Onyxstraat. Daar zorgt een biologisch proces in de eigen waterzuiveringsinstallatie momenteel voor meer geur dan normaal. Door veranderende wind kan de stank ook op andere plekken in Hengelo worden geroken. Volgens de brandweer is de lucht niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar kan die wel als hinderlijk worden ervaren. En dan sportnieuws uit Enter. Entenaar Jeroen Schuitert is geselecteerd voor het Nederlands CP-voetbalteam dat volgende maand naar het WK in de Verenigde Staten gaat. Schuitert is aanvoerder en de enige Twentenaar in de selectie van 14 spelers. CP-voetbal is voor sporters met cerebrale parese, waarbij de spelregels zijn aangepast. Nederland speelt in de groepsfase tegen Schotland, Canada en de Verenigde Staten. Schuitert heeft inmiddels 75 interlands gespeeld en won met Oranje de afgelopen twee grote toernooien brons. Het WK begint op 15 oktober in Atlanta. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 8 en daarbij kan ook mist en nevel voorkomen. Morgen starten we de dag dan ook wat mistig, maar in de loop van de dag breekt de zon door en dan wordt het morgen zomaar weer 22 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Nee, maar ik had natuurlijk de keuze kunnen maken om een nieuw singeltje te draaien van Miley Cyrus, maar dat heb ik niet gedaan. Nee, ik dacht, ik vind het leuk om deze Flowers nog weer een keertje erbij te pakken. Vind ik echt een fijn liedje, ja. Hey, fijn dat je er bent. De Autoshow op Tent FM. Extra veel muziek onderweg naar jou. Zometeen hoor je Stardust. And the music sounds better with you. En dat is echt zo. Ik vind het fijn dat jij er bent. Dan klinkt het toch een beetje fijner. Maar eerst Bluff en ga je aan.

Sounds better with you. Fijn dat je er bent. Dat klinkt allemaal veel beter als jij er ook bij bent. Zo is het maar net. Zoals bijvoorbeeld ook dit nieuwe singeltje van U2. Die klinkt ook beter als jij erbij bent. Oh, heerlijk is die, jongens. Silencio, zo heet dat liedje.

Wat een fijn liedje van Pink. Never Gonna Not Dance Again, zo heet die. Daarvoor hoor je ook nog Silencio dus van U2. Het nieuwe album komt eraan. 13 november ligt die in jouw platenzaak. En op de streamingmaatschappijen natuurlijk ook. Ja, dat moet je niet vergeten. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar hoe dan ook, dan kun je hem beluisteren vanaf 13 november. Ik heb er nu al zin in. Ja, zeker weten. Hey, morgen dan is er weer een nieuwe Ottershow. Want nu zit hij erop. En morgen dan is het ook mijn verjaardag. Dus mocht je langs willen komen, dat kan. Neem een cadeautje mee en een eigen gebakje. Ja, Wilhelminastraat 5 in Oldenzaal. Ik ben er gewoon. Ik ga de hele uitzending alleen maar liedjes draaien die ik zelf leuk vind. Ja, dan weet je dat vast. Ja. Krijg je mijn smaak eens een keer te kennen. Ja, dat is toch ook mooi. Ja. Hey, graag tot morgen. Ik ben er heel graag weer morgen. Ik heb nu nog tijd voor één liedje.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet bij je ook trappen.
2: Nee, die vet bij je kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het centrum van Leiden lopen honderden mensen mee in een pro-Palestijnse demonstratie. De mars begon om 3 uur op de Lammermarkt en eindigt daar weer rond 7 uur. De demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De 5 oppositiepartijen die vandaag spraken met premier Jetten en minister Heijnen over de begroting waren volgens Jetten allemaal enthousiast. Vooral op links konden ze zich vinden in de nieuwe bot. Dat is gelekt naar de Telegraaf. De bezuinigingen op uitkeringen gaan van tafel in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Burgemeester Pechtold van Delft heeft een einde laten maken aan een protest bij een asielzoekerscentrum. Er waren tientallen mensen bij de demonstratie die niet was aangemeld. De politie heeft iemand opgepakt voor opruiing. Het AZC in Delft is een noodopvanglocatie waar tot eind dit jaar maximaal 170 mensen worden opgevangen. En de Woutertje Pietersenprijs voor het beste kinder- of jeugdboek heeft een nieuwe juryvoorzitter. Het is presentatrice Merel Westrik. Ze neemt het stokje over van Rick van der Westerlaken, die de afgelopen 3 jaar de juryvoorzitter was. In april maakt Merel Westrik bekend wat het beste kinderboek van 2026 is. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

Disco. And it ain't no country club either.

0: Tenel, onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenco.nl. Riemenco.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoor 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens. Van Wijk!

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Inwoners van verschillende delen van Hengelo kunnen de komende dagen nog last hebben van een hinderlijke lucht. De brandweer kreeg gisteravond meerdere meldingen binnen, onder meer uit Tuindorp Zuid en de Nijverheid. De geur blijkt afkomstig van een bedrijf aan de Onyxstraat. Daar zorgt een biologisch proces in de eigen waterzuiveringsinstallatie momenteel voor meer geur dan normaal. Door veranderende wind kan de stank ook op andere plekken in Hengelo worden geroken. Volgens de brandweer is de lucht niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar kan die wel als hinderlijk worden ervaren. En dan sportnieuws uit Enter. Entenaar Jeroen Schuitert is geselecteerd voor het Nederlands CP-voetbalteam dat volgende maand naar het WK in de Verenigde Staten gaat. Schuitert is aanvoerder en de enige Twentenaar in de selectie van 14 spelers. CP-voetbal is voor sporters met cerebrale parese, waarbij de spelregels zijn aangepast. Nederland speelt in de groepsfase tegen Schotland, Canada en de Verenigde Staten. Schuitert heeft inmiddels 75 interlands gespeeld en won met Oranje de afgelopen twee grote toernooien brons. Het WK begint op 15 oktober in Atlanta. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 8 en daarbij kan ook mist en nevel voorkomen. Morgen starten we de dag dan ook wat mistig, maar in de loop van de dag breekt de zon door en dan wordt het morgen zomaar weer 22 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De verdachte die gisterenmiddag op een Voltterras in Amsterdam-Noord iemand doodschoot is een 37-jarige Somaliër, weet het parool. De man woont verderop en kwam al heel vaak in aanraking met justitie. Hij zat onder meer vast in de gevangenis van Zaanstad en daar werkte de man die heeft doodgeschoten. Volgens premier Jette is de oppositie enthousiast over het nieuwe bod in de begrotingsonderhandelingen. Jette en minister Heijnen spraken vandaag met 5 oppositiepartijen, maar wilden niets kwijt over de inhoud. Volgens de Telegraaf zijn in het nieuwe bod de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel. 2 weken na de ramp met een veerboot bij Indonesië is het dodental opgelopen naar 64. In het schip zelf en langs de kust zijn lichamen gevonden. De ferry met 243 opvarenden was op weg van Java naar Borneo, toen die door nog onbekende oorzaak zonk. Nog altijd worden meer dan 70 mensen vermist. En in de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegelopen in een pro-Palestijnse demonstratiemars. Veel betogers droegen Palestijnse vlaggen en sjaals. Ze liepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en van bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. Het weer dan van Middellijn. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw een periode met zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
11: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Inwoners van verschillende delen van Hengelo kunnen de komende dagen nog last hebben van een hinderlijke lucht. De brandweer kreeg gisteravond meerdere meldingen binnen, onder meer uit Tuindorp Zuid en de Nijverheid. De geur blijkt afkomstig van een bedrijf aan de Onyxstraat. Daar zorgt een biologisch proces in de eigen waterzuiveringsinstallatie momenteel voor meer geur dan normaal. Door veranderende wind kan de stank ook op andere plekken in Hengelo worden geroken. Volgens de brandweer is de lucht niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar kan die wel als hinderlijk worden ervaren. En dan sportnieuws uit Enter. Entenaar Jeroen Schuitert is geselecteerd voor het Nederlands CP-voetbalteam dat volgende maand naar het WK in de Verenigde Staten gaat. Schuitert is aanvoerder en de enige Twentenaar in de selectie van 14 spelers. CP-voetbal is voor sporters met cerebrale parese, waarbij de spelregels zijn aangepast. Nederland speelt in de groepsfase tegen Schotland, Canada en de Verenigde Staten. Schuitert heeft inmiddels 75 interlands gespeeld en won met Oranje de afgelopen 2 grote toernooien brons. Het WK begint op 15 oktober in Atlanta. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 8. En daarbij kan ook mist en nevel voorkomen. Morgen starten we de dag dan ook wat mistig, maar in de loop van de dag breekt de zon door. En dan wordt het morgen zomaar weer 22 graden.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: nieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bij de buren is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens. Van Wijk, van Wijk.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
5: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Eindhoven zijn voetbalsupporters massaal met elkaar op de vuist gegaan. Een bus met VVV Venlo-supporters was onderweg naar Volendam en stopte bij een station in Eindhoven. Daar ontstond een knokpartij met vermoedelijk PSV-fans. De politie greep in en kon voorkomen dat het verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De familie van de man die gistermiddag werd doodgeschoten op een vol terras in Amsterdam vragen de media om niet zijn volledige naam te noemen. Dat zou volgens hen helpen bij het verwerken van het verdriet, staat in een verklaring. De schutter is een Somaliër die vast heeft gezeten in de gevangenis van Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Vorige week met Prinsjesdag waren duizenden treinreizigers de dupe van sabotage aan het spoor. Op zeker 35 plaatsen lagen buizen in de rails, waardoor het treinverkeer werd ontregeld. Nu blijkt dat een jaar geleden al een rapport verscheen om het spoor veiliger te maken. Maar daar is niets mee gedaan, meldt RTL Nieuws. En op de algemene vergadering van de VN in New York heeft Cuba uitgehaald naar Amerika. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is de VS agressiever en gevaarlijker geworden. Hij had geen goed woord over voor de Amerikaanse brandstofblokkade. En volgens hem is Cuba helemaal geen bedreiging voor de VS. Het weer dan van weer lang. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
19: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
12: Ja, die is huis nu echt af.
11: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
12: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
11: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Inwoners van verschillende delen van Hengelo kunnen de komende dagen nog last hebben van een hinderlijke lucht. De brandweer kreeg gisteravond meerdere meldingen binnen, onder meer uit Tuindorp Zuid en de Nijverheid. De geur blijkt afkomstig van een bedrijf aan de Onyxstraat. Daar zorgt een biologisch proces in de eigen waterzuiveringsinstallatie momenteel voor meer geur dan normaal. Door veranderende wind kan de stank ook op andere plekken in Hengelo worden geroken. Volgens de brandweer is de lucht niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar kan die wel als hinderlijk worden ervaren. En dan sportnieuws uit Enter. Entenaar Jeroen Schuitert is geselecteerd voor het Nederlands CP-voetbalteam dat volgende maand naar het WK in de Verenigde Staten gaat. Schuitert is aanvoerder en de enige Twentenaar in de selectie van 14 spelers. CP-voetbal is voor sporters met cerebrale parese, waarbij de spelregels zijn aangepast. Nederland speelt in de groepsfase tegen Schotland, Canada en de Verenigde Staten. Schuitert heeft inmiddels 75 interlands gespeeld en won met Oranje de afgelopen twee grote toernooien brons. Het WK begint op 15 oktober in Atlanta. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 8. En daarbij kan ook mist en nevel voorkomen. Morgen starten we de dag dan ook wat mistig, maar in de loop van de dag breekt de zon door. En dan wordt het morgen zomaar weer 22 graden.
15: De Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via Lützer.

0: gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Haal je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal, Canada, voor het eerst wereldkampioen op de weg geworden. In de sprint troefde ze haar Poolse concurrent af. Vollerings beste resultaat op een WK tot nu toe was 3 jaar geleden, zilver in Glasgow. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. In Eindhoven heeft de politie ingegrepen bij een massale vechtpartij tussen voetbalsupporters. Fans van VVV Venlo op weg naar de wedstrijd in en tegen Volendam gingen in Eindhoven wat drinken. Daar raakten ze slaags met vermoedelijk PSV-supporters. De politie heeft niemand aangehouden, maar wel de bus met VVV-fans teruggestuurd naar Venlo. Een rapport om het spoor beter te beveiligen is al een jaar oud, maar er is nog weinig mee gedaan, meldt RTL Nieuws. Met Prinsjesdag lag het treinverkeer in grote delen van het land plat door sabotage aan het spoor. Vandalen hadden buizen en andere spullen in de rails gelegd. Een betere beveiliging van het spoor kost 600 miljoen euro. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, heeft te maken met zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland morgen de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Zirkzee valt in voor de geblesseerde Brian Brobbey. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het smiddags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: dan is het voordeliger. Kom naar de koopzondag bij Meubel van Wijk en Alstetten. Ontdek stijlvolle meubels en scoort 10% extra korting. Tot zondag van 1 tot 6 uur bij Meubel van Wijk. Slechts 5 minuten over de grens.
1: Van Wijk, van Wijk, van Wijk.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuisKoeltechniek.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Grondeigenaren in Dinkelland en Tubbergen kunnen vanaf nu gebruik maken van een landschapscoach. Deze geeft onafhankelijk en praktisch advies over het beheer, herstel of aanleg van landschapselementen. Denk hierbij aan houtwallen, houtsingels, heggen, bomenrijen of poelen. Dit soort elementen zijn belangrijk voor de bijzondere historische en natuurlijke aanblik van ons Twentse landschap. De landschapscoach kan niet alleen op praktisch vlak adviseren, maar ook over de mogelijkheden voor subsidies. En helemaal mooi, dit advies is ook nog eens gratis en zonder verplichtingen. Wie graag een advies wil, die kan zich aanmelden via www.landschapoverijssel.nl/landschapsadvies. En dan sportnieuws uit Ente, want Entenaar Jeroen Schuitert is geselecteerd voor het Nederlands CP-voetbalteam dat volgende maand naar het WK in de Verenigde Staten gaat. Schuitert is aanvoerder en de enige Twentenaar in de selectie van 14 spelers. CP-voetbal is voor sporters met cerebrale parese, waarbij de spelregels zijn aangepast. Nederland speelt in de groepsfase tegen Schotland, Canada en de Verenigde Staten. Schuitert heeft inmiddels 75 interlands gespeeld en won met Oranje de afgelopen 2 grote toernooien brons. Het WK begint op 15 oktober in Atlanta. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 8 en daarbij kan ook mist en nevel voorkomen. Morgen starten we de dag dan op wat mistig, maar in de loop van de dag breekt de zon door en dan wordt het morgen zomaar weer 22 graden.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.oosterrijk.nl/luister.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een Volterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. Opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. En Ierland speelt morgen in de Nations League gewoon tegen Israël. Dat maakte de Ierse voetbalbond bekend in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het duel is in Ierland erg omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Eén Ierse speler heeft zich al teruggetrokken. Het zou gaan om de keeper. Het weer dan van middellang. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM, zaterdagavond.

0: bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0900 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Grondeigenaren in Dinkelland en Tubbergen kunnen vanaf nu gebruik maken van een landschapscoach. Deze geeft onafhankelijk en praktisch advies over het beheer, herstel of aanleg van landschapselementen. Denk hierbij aan houtwallen, houtsingels, heggen, bomenrijen of poelen. Dit soort elementen zijn belangrijk voor de bijzondere historische en natuurlijke aanblik van ons Twentse landschap. De landschapscoach kan niet alleen op praktisch vlak adviseren, maar ook over de mogelijkheden voor subsidies. En helemaal mooi, dit advies is ook nog eens gratis en zonder verplichtingen. Wie graag een advies wil, die kan zich aanmelden via www.landschapoverijssel.nl/landschapsadvies. En dan sportnieuws uit Ente, want Entenaar Jeroen Schuitert is geselecteerd voor het Nederlands CP-voetbalteam, dat volgende maand naar het WK in de Verenigde Staten gaat. Schuitert is aanvoerder en de enige Twentenaar in de selectie van 14 spelers. CP-voetbal is voor sporters met cerebrale parese, waarbij de spelregels zijn aangepast. Nederland speelt in de groepsfase tegen Schotland, Canada en de Verenigde Staten. Schuitert heeft inmiddels 75 interlands gespeeld en won met Oranje de afgelopen twee grote toernooien brons. Het WK begint op 15 oktober in Atlanta. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 8 en daarbij kan ook mist en nevel voorkomen. Morgen starten we de dag dan op wat mistig, maar in de loop van de dag breekt de zon door en dan wordt het morgen zomaar weer 22 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Koopzondag bij de buren. Aanstaande zondag is Modehaus Render in Alstetten geopend van 1 tot 6 uur. Ontdek de gloednieuwe herfstcollectie en sterke merkmode voor hem en haar. Direct over de grens bij Enschede. Modehaus Render in Alstetten, bij de kerk.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond twee mensen neergestoken. Eén is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat twee auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van een van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is één gewonde en vijf mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas anderhalf uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is Twente FM.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluister, meneer. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Steekincident was in een Eindhovense woonwijk en er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. In het Groningse dorp De Wilp is het helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam nadat iemand iets op het vuur had gegooid. 8 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. 10.000 mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. En het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het AB-nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Na het steekincident is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Er zaten vijf mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het kan zijn dat er niet alleen is gestoken, maar dat er ook schoten zijn gelost. De man die vrijdag op een Voltterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandeling en ander geweld, meldt het Parool. De opgepakte verdachte is een Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp hebben acht mensen brandwonden opgelopen. RTV Noord heeft het over een ontplofte vuurkorf. Dagblad van het Noorden schrijft over een steekvlam bij de barbecue. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere slachtoffers zouden er minder slecht aan toe zijn. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet in geslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen won Spanje na een 2-1 achterstand alsnog met 3-2. Engeland kreeg in de tweede helft een strafschop, maar topscorer Harry Kane schoot vanaf de penaltystip hard op de lat. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N839 Gent richting Bemmel. Voor Bemmel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.